Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is VBR.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Dit is VBRO. VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: onderwijsbesparingen negeert. Of het overleg nieuwe protesten vandaag zal tegenhouden, is nog maar de vraag. In Luik zijn na de vernielingen gisteren 33 aanhoudingen verricht. Meerdere politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Een jongen van 13 moet voor de rechter komen nadat hij via social media opriep om met jerrycans een school in brand te steken. In Frankrijk zijn de lessen in de middelbare scholen al zeker tot het einde van de week opgeschort. Bij uit de hand gelopen protesten zijn volgens Binnenlandse Zaken al zo'n 500 mensen aangehouden. 43 politieagenten raakten daarbij gewond, onder meer door projectielen en vuurwerk. De Franse autoriteiten gaan intussen een politieagent vervolgen omdat hij van te dichtbij een traangasgranaat zou hebben afgevuurd. Een minderjarige raakte daarbij gewond. Volgens de agent had de tiener zelf geweld gebruikt tegen hem en enkele collega's. In Los Angeles is actrice Eve Mary Saint overleden. Dat meldt haar familie. Ze was een van de laatste nog levende Hollywood-legendes. Saint had in de jaren 50 de vrouwelijke hoofdrol in de Hitchcock-klassieker North by Northwest en won een Oscar voor haar bijrol in On the Waterfront. Ze was 102. En op speeldag 4 van de Nations League voetbal vielen geen verrassingen. Engeland blikte Tsjechië in met 3-0 en Spanje won, zij het niet zonder moeite, bij Kroatië met 1-2. In de B-groep wonnen Zwitserland en Slovenië hun wedstrijden ten koste van Noord-Macedonië en Schotland. De volgende speeldag is pas in het tweede weekend van november. De Rode Duivels moeten dan naar Turkije en ontvangen daarna thuis Italië. En het is nu echt voorbij. Lionel Messi heeft zijn laatste bal getrapt voor de Argentijnse nationale ploeg. In een galamatch voor 80.000 uitzinnige fans won Argentinië met 3-0 van Benin. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde treffer. In 208 interlands maakte de Vlo een onwaarschijnlijke 126 doelpunten. De dag start fris met in de eerste uren wat bewolking. Straks is het dan overal warm en zacht met maxima tot 22 graden. Tegen de avond is een bui mogelijk.
1: Na, na, na, na. Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Ah,
2: echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.

De Waalse onderwijsminister van de MR pleegt straks nieuw overleg met de koepel van de Franstalige scholen, naar aanleiding van de zware rellen bij het studentenprotest in Wallonië de voorbije dagen. De koepel vindt dat de politiek alle verzuchtingen rond de onderwijs

0: opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Leverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Dit

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

Waalse onderwijsminister van de MR pleegt straks nieuw overleg met de koepel van de Franstalige scholen, naar aanleiding van de zware rellen bij het studentenprotest in Wallonië de voorbije dagen. De koepel vindt dat de politiek alle verzuchtingen rond de onderwijsbesparingen negeert. Of het overleg nieuwe protesten vandaag zal tegenhouden, is nog maar de vraag. In Luik zijn na de vernielingen gisteren 33 aanhoudingen verricht. Meerdere politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Een jongen van 13 moet voor de rechter komen nadat hij via social media opriep om met jerrycans een school in brand te steken. In Frankrijk zijn de lessen in de middelbare scholen al zeker tot het einde van de week opgeschort. Bij uit de hand gelopen protesten zijn volgens Binnenlandse Zaken al zo'n 500 mensen aangehouden. 43 politieagenten raakten daarbij gewond, onder meer door projectielen en vuurwerk. De Franse autoriteiten gaan intussen een politieagent vervolgen omdat hij van te dichtbij een traangasgranaat zou hebben afgevuurd. Een minderjarige raakte daarbij gewond. Volgens de agent had de tiener zelf geweld gebruikt tegen hem en enkele collega's. In Los Angeles is actrice Eve Mary Saint overleden. Dat meldt haar familie. Ze was een van de laatste nog levende Hollywood-legendes. Saint had in de jaren 50 de vrouwelijke hoofdrol in de Hitchcock-klassieker North by Northwest en won een Oscar voor haar bijrol in On the Waterfront. Ze was 102. En op speeldag 4 van de Nations League voetbal vielen geen verrassingen. Engeland blikte Tsjechië in met 3-0 en Spanje won, zij het niet zonder moeite, bij Kroatië met 1-2. In de B-groep wonnen Zwitserland en Slovenië hun wedstrijden ten koste van Noord-Macedonië en Schotland. De volgende speeldag is pas in het tweede weekend van november. De Rode Duivels moeten dan naar Turkije en ontvangen daarna thuis Italië. En het is nu echt voorbij. Lionel Messi heeft zijn laatste bal getrapt voor de Argentijnse nationale ploeg. In een galamatch voor 80.000 uitzinnige fans won Argentinië met 3-0 van Benin. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde treffer. In 208 interlands maakte de Vlo een onwaarschijnlijke 126 doelpunten. De dag start fris met in de eerste uren wat bewolking. Straks is het dan overal warm en zacht met maxima tot 22 graden. Tegen de avond is een bui mogelijk.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De vooruitzichten voor de komende dagen, die zien er een flink stuk wisselvalliger uit. Woensdag is de overgangsdag naar enkele herfstdagen. Woensdag nemen wind en bewolking toe. Het kan nog een graad of 20 worden, maar we gaan dan de dagen nadien duidelijk een stuk lager zitten. Naar donderdag, vrijdag toe halen we nog maar een graad of 15, 16. Donderdag en vrijdag zijn wisselvallige dagen met perioden van regen en of buien. En dat kunnen best felle buien zijn. Zaterdag, zondag lijkt het geleidelijk weer stabieler te worden. Het wordt rustiger, de wind neemt ook af. Maar een bui blijft zeker mogelijk. En naar volgende week toe zou het dan zelfs weer stabiel kunnen worden. Met later in de week, wie weet, weer temperaturen die richting de 20 graden gaan. En ook weer een stuk drogere dagen. Het heeft er dus alle schijn van dat herfstige intermezzo dat eraan komt, dat toch weer maar tijdelijk lijkt te zijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Wel, zeg, zo goed gezind.
1: Zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk

0: De Waalse onderwijsminister van de MR pleegt straks nieuw overleg met de koepel van de Franstalige scholen, naar aanleiding van de zware rellen bij het studentenprotest in Wallonië de voorbije dagen. De koepel vindt dat de politiek alle verzuchtingen rond de onderwijsbesparingen negeert. Of het overleg nieuwe protesten vandaag zal tegenhouden, is nog maar de vraag. In Luik zijn na de vernielingen gisteren 33 aanhoudingen verricht. Meerdere politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Een jongen van 13 moet voor de rechter komen nadat hij via social media opriep om met jerrycans een school in brand te steken. In Frankrijk zijn de lessen in de middelbare scholen al zeker tot het einde van de week opgeschort. Bij uit de hand gelopen protesten zijn volgens Binnenlandse Zaken al zo'n 500 mensen aangehouden. 43 politieagenten raakten daarbij gewond, onder meer door projectielen en vuurwerk. De Franse autoriteiten gaan intussen een politieagent vervolgen omdat hij van te dichtbij een traangasgranaat zou hebben afgevuurd. Een minderjarige raakte daarbij gewond. Volgens de agent had de tiener zelf geweld gebruikt tegen hem en enkele collega's. In Los Angeles is actrice Eve Mary Saint overleden. Dat meldt haar familie. Ze was een van de laatste nog levende Hollywood-legendes. Saint had in de jaren 50 de vrouwelijke hoofdrol in de Hitchcock-klassieker North by Northwest en won een Oscar voor haar bijrol in On the Waterfront. Ze was 102. En op speeldag 4 van de Nations League voetbal vielen geen verrassingen. Engeland blikte Tsjechië in met 3-0 en Spanje won, zij het niet zonder moeite, bij Kroatië met 1-2. In de B-groep wonnen Zwitserland en Slovenië hun wedstrijden ten koste van Noord-Macedonië en Schotland. De volgende speeldag is pas in het tweede weekend van november. De Rode Duivels moeten dan naar Turkije en ontvangen daarna thuis Italië. En het is nu echt voorbij. Lionel Messi heeft zijn laatste bal getrapt voor de Argentijnse nationale ploeg. In een galamatch voor 80.000 uitzinnige fans won Argentinië met 3-0 van Benin. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde treffer. In 208 interlands maakte de Vlo een onwaarschijnlijke 126 doelpunten. De dag start fris met in de eerste uren wat bewolking. Straks is het dan overal warm en zacht met maxima tot 22 graden. Tegen de avond is een bui mogelijk.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Dit is VBRO. VBRO. Hey,

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Waalse onderwijsminister van de MR pleegt straks nieuw overleg met de koepel van de Franstalige scholen. Naar aanleiding van de zware rellen bij het studentenprotest in Wallonië de voorbije dagen. De koepel vindt dat de politiek alle verzuchtingen rond de onderwijsbesparingen negeert. Of het overleg nieuwe protesten vandaag zal tegenhouden, is nog maar de vraag. In Luik zijn na de vernielingen gisteren 33 aanhoudingen verricht. Meerdere politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Een jongen van 13 moet voor de rechter komen nadat hij via social media opriep om met jerrycans een school in brand te steken. In Frankrijk zijn de lessen in de middelbare scholen al zeker tot het einde van de week opgeschort. Bij uit de hand gelopen protesten zijn volgens Binnenlandse Zaken al zo'n 500 mensen aangehouden. 43 politieagenten raakten daarbij gewond, onder meer door projectielen en vuurwerk. De Franse autoriteiten gaan intussen een politieagent vervolgen omdat hij van te dichtbij een traangasgranaat zou hebben afgevuurd. Een minderjarige raakte daarbij gewond. Volgens de agent had de tiener zelf geweld gebruikt tegen hem en enkele collega's. In Los Angeles is actrice Eve Mary Saint overleden. Dat meldt haar familie. Ze was een van de laatste nog levende Hollywood-legendes. Saint had in de jaren 50 de vrouwelijke hoofdrol in de Hitchcock-klassieker North by Northwest en won een Oscar voor haar bijrol in On the Waterfront. Ze was 102. En op speeldag 4 van de Nations League voetbal vielen geen verrassingen. Engeland blikte Tsjechië in met 3-0 en Spanje won, zij het niet zonder moeite, bij Kroatië met 1-2. In de B-groep wonnen Zwitserland en Slovenië hun wedstrijden ten koste van Noord-Macedonië en Schotland. De volgende speeldag is pas in het tweede weekend van november. De Rode Duivels moeten dan naar Turkije en ontvangen daarna thuis Italië. En het is nu echt voorbij. Lionel Messi heeft zijn laatste bal getrapt voor de Argentijnse nationale ploeg. In een galamatch voor 80.000 uitzinnige fans won Argentinië met 3-0 van Benin. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde treffer. In 208 interlands maakte de Vlo een onwaarschijnlijke 126 doelpunten. De dag start fris met in de eerste uren wat bewolking. Straks is het dan overal warm en zacht met maximaal tot 22 graden. Tegen de avond is een bui mogelijk.
1: Nieuws uit je regio.
2: De nieuwe Brugse kersthuisjes krijgen een gezicht en een naam. De Brugse Kaban stond dinsdagochtend even opgesteld op het zand. Een houten constructie met een dak. Een combinatie van de traditionele houtblok en donkerhout. Daarmee komt meteen een einde aan de zwarte containers die de voorbije jaren voor discussie zorgden. Een aantal van die containers wordt verkocht. De Brugse Kaban heeft een unieke naam en wordt gemaakt in een bedrijf in Ardooien. De 95 huisjes worden voor het eerst gebruikt op de kerstmarkt Wintergloed, maar zullen multi-inzetbaar zijn. Ook op evenementen als Feest in het Park zullen ze opduiken. Het geheel moet vooral een stuk sfeervoller ogen, met ook ledstrips aan de dakrand. De huisjes zijn bovendien inklapbaar, wat makkelijker is om ze te stockeren. Kostprijs is niet min, 1,8 miljoen euro. Een Brugse raadsheer moet zelf voor de rechter verschijnen na klachten van verschillende ex-partners en zijn stiefdochter. Hij wordt onder meer beticht van aanranding en intrafamiliaal geweld. De feiten zouden zich over een langere periode hebben afgespeeld. De beklaagde ontkent de beschuldigingen. De zaak wordt behandeld voor de rechtbank in Brugge. Op de begraafplaats van Ver Assebroek start Brugge met een proefproject. Bezoekers kunnen er gratis klein tuingereedschap lenen om een graf te onderhouden. Het gaat onder meer om een harkje, borstel, onkruidkapper, vuilblik en gieter. Het systeem werkt met een muntstuk, zoals bij een winkelkar. De stad volgt het gebruik op en bekijkt daarna of ook andere begraafplaatsen zo'n uitleenpunt krijgen. Op de Gulden Kamer in Sint-Kruis is een nieuw omnisportveld van ruim 14.000 vierkante meter bijna klaar. Het terrein wordt de thuisbasis van de Brugse Cricketclub en Brugge Braves, maar is ook toegankelijk voor andere verenigingen, scholen en sporters. Er kan onder meer cricket, baseball en American football worden gespeeld. De totale investering bedraagt 200.000 euro. Naar aanleiding van Werelddierendag heeft Stad Brugge opnieuw haar dierwelzijnslabels uitgereikt aan verenigingen en partners die zich dagelijks inzetten voor dieren. De erkenning gaat onder meer naar Cats, Poespartout, het Kattenkompas en SOS Reptiel. Maar ook naar het Blauwe Kruisbrugge, Beestjes in Nesten, de lokale politiebrugge en de brandweerzone West-Vlaanderen. Volgens schepen van dierenwelzijn Olivier Strubbe bewijst dit sterke netwerk dat dierenwelzijn een gedeelde verantwoordelijkheid is. De verschillende organisaties spelen een belangrijke rol in onder meer het zwerfkattenbeleid, opvang van dieren in nood en hulp bij dierenverwaarlozing. Met de labels wil de stad vooral haar waardering uitspreken voor de vele vrijwilligers en hulpverleners die vaak achter de schermen het verschil maken voor dieren in Brugge.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

Goedemorgen luisteraar, wij zijn van wal gestoken met onze midweekse VBRO ontbijtshow. Het is inderdaad woensdag en je kreeg al het nieuws van 7 uur daarnet. Waarvoor een woordje van dank aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Die redactie is er straks terug, omstreeks 19:30. Voor die tijd nog weerman Geert Naessens, kort en bondig met alles over het woensdagse weer. En onze Geert hoor je dan straks natuurlijk nog een keer terug, omstreeks 19:45. Een eerste keer met zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht. Voor deze midweekse dag te beginnen uiteraard, maar je weet dat daarin ook de vooruitzichten van de volgende dagen aan bod komen. En ik zorg voor heel veel gezelligheid en leuke muziek in je ontbijtradio. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Ook vandaag is begonnen met hier en daar nevel en mist. Minder dan gisteren, maar er hangt er wel degelijk lokaal, vooral in het westen van de provincie. Dat lost echter sneller en vlotter op dan gisteren. En dan krijgen we een aangename dag met hoge temperaturen opnieuw, 20 tot 22 graden wel hier en daar. Maar met veel wolken. De bewolking neemt duidelijk toe. Het wordt zwaar bewolkt, met naar het eind van de middag toe zelfs een betrokken hemel. De zon die heeft het dus duidelijk moeilijker. Misschien dat er hier en daar nog wel eens een aantal bredere opklaringen doorkomen, maar het zal geen algemeen gegeven zijn. Ook de windspantaan die komt uit een oost-noordoostelijke hoek, met in de loop van de dag duidelijk meer en meer wind. Maar dus wel nog aangename temperaturen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Maar vind je ziet er opvallend hoe dit vandaag? En je nieuwe job?
1: Banink.
0: Nieuwe vriendinnen?
1: Ook niet.
0: Fitnessabonnement?
1: Probeer nog een keer.
0: Geen idee, vertelde ik.
1: Een nieuwe outfit, van Jo Fashion in Oostkamp.
0: Serieus? Ik wist dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
1: Ik ook, tot dat ik er gevonden heb. Zijn door rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
0: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Jo Fashion?
1: Voilà. Jo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke

0: De Waalse onderwijsminister van de MR pleegt straks nieuw overleg met de koepel van de Franstalige scholen, naar aanleiding van de zware rellen bij het studentenprotest in Wallonië de voorbije dagen. De koepel vindt dat de politiek alle verzuchtingen rond de onderwijsbesparingen negeert. Of het overleg nieuwe protesten vandaag zal tegenhouden, is nog maar de vraag. In Luik zijn na de vernielingen gisteren 33 aanhoudingen verricht. Meerdere politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Een jongen van 13 moet voor de rechter komen nadat hij via social media opriep om met jerrycans een school in brand te steken. In Frankrijk zijn de lessen in de middelbare scholen al zeker tot het einde van de week opgeschort. Bij uit de hand gelopen protesten zijn volgens Binnenlandse Zaken al zo'n 500 mensen aangehouden. 43 politieagenten raakten daarbij gewond, onder meer door projectielen en vuurwerk. De Franse autoriteiten gaan intussen een politieagent vervolgen omdat hij van te dichtbij een traangasgranaat zou hebben afgevuurd. Een minderjarige raakte daarbij gewond. Volgens de agent had de tiener zelf geweld gebruikt tegen hem en enkele collega's. In Los Angeles is actrice Eve Mary Saint overleden. Dat meldt haar familie. Ze was een van de laatste nog levende Hollywood-legendes. Saint had in de jaren 50 de vrouwelijke hoofdrol in de Hitchcock-klassieker North by Northwest en won een Oscar voor haar bijrol in On the Waterfront. Ze was 102. En op speeldag 4 van de Nations League voetbal vielen geen verrassingen. Engeland blikte Tsjechië in met 3-0 en Spanje won, zij het niet zonder moeite, bij Kroatië met 1-2. In de B-groep wonnen Zwitserland en Slovenië hun wedstrijden ten koste van Noord-Macedonië en Schotland. De volgende speeldag is pas in het tweede weekend van november. De Rode Duivels moeten dan naar Turkije en ontvangen daarna thuis Italië. En het is nu echt voorbij. Lionel Messi heeft zijn laatste bal getrapt voor de Argentijnse nationale ploeg. In een galamatch voor 80.000 uitzinnige fans won Argentinië met 3-0 van Benin. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde treffer. In 208 interlands maakte de Vlo een onwaarschijnlijke 126 doelpunten. De dag start fris met in de eerste uren wat bewolking. Straks is het dan overal warm en zacht met maximaal tot 22 graden. Tegen de avond is een bui mogelijk.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de Robotcoaster, VR, Quads, Crazy Cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv. Dit is...

Een triple A-productie, oftewel van onder de vleugels van Edwin van Hoevelaak, topproducer in Nederland. Damien van Os en zijn tweede hitsingle op rij, Hard to Get, na die diamanten ring die hij een paar maanden geleden in de hitparade inzong, weet je nog wel. Een heel goede morgen, luisteraar. We zitten alweer in het midden van de week, werkweek 41 en 7 oktober op de kalender vandaag.

0: krijgen een ander weerbeeld. Vandaag is nog niet meteen de volle uitwerking daarvan te zien. Hoewel, ja, er is toch duidelijk meer bewolking. Verder starten we vanochtend nog met wat verspreide lokale nevel en mist. Vooral in het westen. Minder uitgebreid dan gisteren en het lost ook sneller en vlotter op. Maar uiteindelijk krijgen we nadien dan wel veel bewolking. Met een toenemende bewolking zelfs. En ook een toename van de wind. Later, de late middag vooravond, dan kan er wat regen gaan vallen. Nog niet meteen de grote hoeveelheid neerslag, maar er zal toch wel wat regen beginnen vallen. En vanavond en vannacht is dat dan veel meer. Dan trekt een actieve storing door met flink wat regen, 5 tot 10 liter water per vierkante meter. Begeleid door een aanspannende wind die naar noord-noordwestelijke hoek draait. En die kan aan zee vrij krachtig tot krachtig worden, met tegen de ochtend zelfs mogelijk 5, 6, 7 Beaufort. Ook windstoten 50, 60, 70 kilometer per uur daarbij. Veel wind dus en ook een echt wisselvallige donderdag met een aantal verspreide buien, felle buien zelfs, met een voorkeur voor het noorden van de provincie, maar dat zijn toch ja, overal grotere buienkansen voor donderdag. Vrijdag trekt dan weer een actieve regenzone door. Vrij veel regen. Waarschijnlijk de hele dag met maxima die ook dan weer maar rond een graad of 15, 16 zitten. En ook het weekend toont diezelfde temperaturen met wisselvalligheid. Vooral zaterdag nog een aantal verspreide buien. Zondag lijkt het droger te zijn. Maar veel meer dan die 15 graden zit er voorlopig niet in.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: Sasha en Davy, hun gloednieuwe single, hun herfsttitel Zijn het je ogen, deze week de VBRO Trotsplaat. Ze gaan er nog mee door met deze nominering, tot en met volgende zondag, met andere woorden, prominent aanwezig op de radio.
1: Goedemorgen, VBRO. Goedemorgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

De Waalse onderwijsminister van de MR pleegt straks nieuw overleg met de koepel van de Franstalige scholen. Naar aanleiding van de zware rellen bij het studentenprotest in Wallonië de voorbije dagen. De koepel vindt dat de politiek alle verzuchtingen rond de onderwijsbesparingen negeert. Of het overleg nieuwe protesten vandaag zal tegenhouden, is nog maar de vraag. In Luik zijn na de vernielingen gisteren 33 aanhoudingen verricht. Meerdere politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Een jongen van 13 moet voor de rechter komen nadat hij via social media opriep om met jerrycans een school in brand te steken.

0: spreken. In Frankrijk zijn de lessen in de middelbare scholen al zeker tot het einde van de week opgeschort. Bij uit de hand gelopen protesten zijn volgens Binnenlandse Zaken al zo'n 500 mensen aangehouden. 43 politieagenten raakten daarbij gewond, onder meer door projectielen en vuurwerk. De Franse autoriteiten gaan intussen een politieagent vervolgen omdat hij van te dichtbij een traangasgranaat zou hebben afgevuurd. Een minderjarige raakte daarbij gewond. Volgens de agent had de tiener zelf geweld gebruikt tegen hem en enkele collega's. In Los Angeles is actrice Eve Mary Saint overleden. Dat meldt haar familie. Ze was een van de laatste nog levende Hollywood-legendes. Saint had in de jaren 50 de vrouwelijke hoofdrol in de Hitchcock-klassieker North by Northwest en won een Oscar voor haar bijrol in On the Waterfront. Ze was 102. En op speeldag 4 van de Nations League voetbal vielen geen verrassingen. Engeland blikte Tsjechië in met 3-0 en Spanje won, zij het niet zonder moeite, bij Kroatië met 1-2. In de B-groep wonnen Zwitserland en Slovenië hun wedstrijden ten koste van Noord-Macedonië en Schotland. De volgende speeldag is pas in het tweede weekend van november. De Rode Duivels moeten dan naar Turkije en ontvangen daarna thuis Italië. En het is nu echt voorbij. Lionel Messi heeft zijn laatste bal getrapt voor de Argentijnse nationale ploeg. In een galamatch voor 80.000 uitzinnige fans won Argentinië met 3-0 van Benin. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde treffer. In 208 interlands maakte de Vlo een onwaarschijnlijke 126 doelpunten. De dag start fris met in de eerste uren wat bewolking. Straks is het dan overal warm en zacht met maximaal tot 22 graden. Tegen de avond is een bui mogelijk.
1: Nieuws uit je regio.
2: De nieuwe Brugse kersthuisjes krijgen een gezicht en een naam. De Brugse Kaban stond dinsdagochtend even opgesteld op het zand. Een houten constructie met een dak. Een combinatie van de traditionele houtblok en donkerhout. Daarmee komt meteen een einde aan de zwarte containers die de voorbije jaren voor discussie zorgden. Een aantal van die containers wordt verkocht. De Brugse Kaban heeft een unieke naam en wordt gemaakt in een bedrijf in Ardooien. De 95 huisjes worden voor het eerst gebruikt op de kerstmarkt Wintergloed, maar zullen multi-inzetbaar zijn. Ook op evenementen als Feest in het Park zullen ze opduiken. Het geheel moet vooral een stuk sfeervoller ogen, met ook ledstrips aan de dakrand. De huisjes zijn bovendien inklapbaar, wat makkelijker is om ze te stockeren. Kostprijs is niet min, 1,8 miljoen euro. Een Brugse raadsheer moet zelf voor de rechter verschijnen na klachten van verschillende ex-partners en zijn stiefdochter. Hij wordt onder meer beticht van aanranding en intrafamiliaal geweld. De feiten zouden zich over een langere periode hebben afgespeeld. De beklaagde ontkent de beschuldigingen. De zaak wordt behandeld voor de rechtbank in Brugge. Op de begraafplaats van Ver Assebroek start Brugge met een proefproject. Bezoekers kunnen er gratis klein tuingereedschap lenen om een graf te onderhouden. Het gaat onder meer om een harkje, borstel, onkruidkapper, vuilblik en gieter. Het systeem werkt met een muntstuk, zoals bij een winkelkar. De stad volgt het gebruik op en bekijkt daarna of ook andere begraafplaatsen zo'n uitleenpunt krijgen. Op de Gulden Kamer in Sint-Kruis is een nieuw omnisportveld van ruim 14.000 vierkante meter bijna klaar. Het terrein wordt de thuisbasis van de Brugse Cricketclub en Brugge Braves, maar is ook toegankelijk voor andere verenigingen, scholen en sporters. Er kan onder meer cricket, baseball en American football worden gespeeld. De totale investering bedraagt 200.000 euro. Naar aanleiding van Werelddierendag heeft Stad Brugge opnieuw haar dierwelzijnslabels uitgereikt aan verenigingen en partners die zich dagelijks inzetten voor dieren. De erkenning gaat onder meer naar Cats, Poespartout, het Kattenkompas en SOS Reptiel, maar ook naar het Blauwe Kruis Brugge, Beestjes in Nesten, de lokale politiebruggen en de brandweerzone West-Vlaanderen. Volgens schepen van dierenwelzijn Olivier Strubbe bewijst dit sterke netwerk dat dierenwelzijn een gedeelde verantwoordelijkheid is. De verschillende organisaties spelen een belangrijke rol in onder meer het zwerfkattenbeleid, opvang van dieren in nood en hulp bij dierenverwaarlozing. Met de labels wil de stad vooral haar waardering uitspreken voor de vele vrijwilligers en hulpverleners die vaak achter de schermen het verschil maken voor dieren in Brugge.
3: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

Het tweede gedeelte van onze woensdagse VBRO ontbijtshow. We zijn het daarnet begonnen met het nieuws van 8. Ja, en zo gaat het om het half uur verder met ochtendnieuws in onze VBRO ontbijtshow. Volgende keer dus om 8:30. En afronden doen we dan natuurlijk ook nog een keer met een update van ons morgennieuws om 9:00. En weerman Geert Nasens, die hoor je uitgebreid straks in de laatste rechte lijn, tegenaan de laatste rechte lijn van deze woensdagse ontbijtshow, omstreeks 9:15. Kan je zo lang niet wachten. Kort en bondig, voor het 8:30 journaal is hij ook nog een keer aanzet met het weer voor deze woensdag.

0: Wat voor weer we op deze woensdag mogen verwachten, dat vernemen we over weinige ogenblikken van onze vaste radioweerman Geert Nasens.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen. Geert Nasens
2: weerbericht. Ook vandaag is begonnen met hier en daar nevel en mist. Minder dan gisteren, maar er hangt er wel degelijk lokaal, vooral in het westen van de provincie. Dat lost echter sneller en vlotter op dan gisteren. En dan krijgen we een aangename dag met hoge temperaturen opnieuw, 20 tot 22 graden wel hier en daar. Maar met veel wolken. De bewolking neemt duidelijk toe. Het wordt zwaar bewolkt, met naar het eind van de middag toe zelfs een betrokken hemel. De zon die heeft het dus duidelijk moeilijker. Misschien dat er hier en daar nog wel eens een aantal bredere opklaringen doorkomen, maar het zal geen algemeen gegeven zijn. Ook de wind spant aan, die komt uit een oost-noordoostelijke hoek, met in de loop van de dag duidelijk meer en meer wind. Maar dus wel nog aangename temperaturen. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: gaat VPRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao. Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam! Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.
8: Wel, zeg, zo goed gezind.
9: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
8: Wel, dat is een veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Ah,
9: echt?
8: Ja, tuurlijk.
9: Veranda comfort in Torhout.
10: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
9: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
10: Kijk op verandacomfort.com.
11: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor-consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de hosts van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
12: De Waalse onderwijsminister van de MR pleegt straks nieuw overleg met de koepel van de Franstalige scholen, naar aanleiding van de zware rellen bij het studentenprotest in Wallonië de voorbije dagen. De koepel vindt dat de politiek alle verzuchtingen rond de onderwijsbesparingen negeert. Of het overleg nieuwe protesten vandaag zal tegenhouden, is nog maar de vraag. In Luik zijn na de vernielingen gisteren 33 aanhoudingen verricht. Meerdere politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Een jongen van 13 moet voor de rechter komen nadat hij via social media opriep om met jerrycans een school in brand te steken. In Frankrijk zijn de lessen in de middelbare scholen al zeker tot het einde van de week opgeschort. Bij uit de hand gelopen protesten zijn volgens Binnenlandse Zaken al zo'n 500 mensen aangehouden. 43 politieagenten raakten daarbij gewond, onder meer door projectielen en vuurwerk. De Franse autoriteiten gaan intussen een politieagent vervolgen omdat hij van te dichtbij een traangasgranaat zou hebben afgevuurd. Een minderjarige raakte daarbij gewond. Volgens de agent had de tiener zelf geweld gebruikt tegen hem en enkele collega's. In Los Angeles is actrice Eve Mary Saint overleden. Dat meldt haar familie. Ze was een van de laatste nog levende Hollywood-legendes. Saint had in de jaren 50 de vrouwelijke hoofdrol in de Hitchcock-klassieker North by Northwest en won een Oscar voor haar bijrol in On the Waterfront. Ze was 102. En op speeldag 4 van de Nations League voetbal vielen geen verrassingen. Engeland blikte Tsjechië in met 3-0 en Spanje won, zij het niet zonder moeite, bij Kroatië met 1-2. In de B-groep wonnen Zwitserland en Slovenië hun wedstrijden ten koste van Noord-Macedonië en Schotland. De volgende speeldag is pas in het tweede weekend van november. De Rode Duivels moeten dan naar Turkije en ontvangen daarna thuis Italië. En het is nu echt voorbij. Lionel Messi heeft zijn laatste bal getrapt voor de Argentijnse nationale ploeg. In een galamatch voor 80.000 uitzinnige fans won Argentinië met 3-0 van Benin. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde treffer. In 208 interlands maakte de Vlo een onwaarschijnlijke 126 doelpunten. De dag start fris met in de eerste uren wat bewolking. Straks is het dan overal warm en zacht met maximaal tot 22 graden. Tegen de avond is een bui mogelijk.
5: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
11: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
6: Met gratis koffie en gebak.
11: En met gastvrouw Suzy Marel. Yeah.

Whiskey en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in

krijgen een ander weerbeeld. Vandaag is nog niet meteen de volle uitwerking daarvan te zien. Hoewel, ja, er is toch duidelijk meer bewolking. Verder starten we vanochtend nog met wat verspreide lokale nevel en mist, vooral in het westen. Minder uitgebreid dan gisteren en het lost ook sneller en vlotter op. Maar uiteindelijk krijgen we nadien dan wel veel bewolking, met een toenemende bewolking zelfs en ook een toename van de wind. Later, in de late middag vooravond, dan kan er wat regen gaan vallen. Nog niet meteen de grote hoeveelheid neerslag, maar er zal toch wel wat regen beginnen vallen. En vanavond en vannacht is dat dan veel meer. Dan trekt een actieve storing door met flink wat regen, 5 tot 10 liter water per vierkante meter, begeleid door een aanspannende wind die naar noord-noordwestelijke hoek draait. En die kan aan zee vrij krachtig tot krachtig worden, met tegen de ochtend zelfs mogelijk 5, 6, 7 Beaufort hoek. Windstoten 50, 60, 70 kilometer per uur daarbij. Veel wind dus en ook een echt wisselvallige donderdag met een aantal verspreide buien, felle buien zelfs, met een voorkeur voor het noorden van de provincie, maar dat zijn toch overal grotere buienkansen voor donderdag. Vrijdag trekt dan weer een actieve regenzone door. Vrij veel regen. Waarschijnlijk de hele dag met maxima die ook dan weer maar rond een graad of 15, 16 zit. En ook het weekend toont diezelfde temperaturen met wisselvalligheid. Vooral zaterdag nog een aantal verspreide buien. Zondag lijkt het droger te zijn. Maar veel meer dan die 15 graden zit er voorlopig niet in.

0: en Volendam aan zet. En meteen erachteraan Frank Galan en de Limburgse hoofdstad Hasselt op de radio. Zitten we helemaal op het eind van onze woensdagse VWRO-ontbijtshow. Die is alweer voorbijgevlogen. We gaan naar het late ochtendblok en na een uurtje nieuwe liedjes is het dan weer aan Eddy Govert met Koffietijd.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

In de eerste 9 maanden van dit jaar hebben al meer dan 7600 Vlamingen een mijnverbouwlening aangevraagd bij de overheid. Dat zijn er al meer dan een heel vorig jaar en zelfs 70% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Met zo'n mijnverbouwlening betaal je minder rente. De laagste inkomens lenen zelfs renteloos. 3/4 van de aanvragen komt ook uit die doelgroep. Speedpedelecs blijven populair. In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn er al meer dan 13% meer ingeschreven dan dezelfde periode vorig jaar. Het waren er meer dan 12.000. Speedpedelecs zijn elektrische fietsen waarmee je zeer snel kan rijden. En ook tweedehands gaat de verkoop snel, een derde meer dan dezelfde periode vorig jaar. Bij een raketaanval op Kiev zijn 2 doden gevallen. Volgens getuigen waren er de hele nacht ontploffingen te horen. Gisteravond had president Zelensky de inwoners daar al voor gewaarschuwd. Rusland voert zijn aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad de laatste dagen op. Aan het front in het oosten zelf boeken ze geen vooruitgang meer. En ook in Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Dat is dag op dag 3 jaar na de aanslag van Hamas op een muziekfestival in Israël. En de jonge Rode Duivels mogen naar het EK volgend jaar. De nationale belofteploeg speelde 0-0 gelijk tegen Denemarken. En dat was genoeg voor groepswinst en rechtstreekse plaatsing. Het Europees kampioenschap volgend jaar is in Servië en Albanië. De zon maakt stilaan overal plaats voor wolken, gevolgd door regen en 22 graden. Morgen een flink stuk frisser, nog amper 14 graden, met regen.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Uit je regio.
2: De nieuwe Brugse kersthuisjes krijgen een gezicht en een naam. De Brugse Kaban stond dinsdagochtend even opgesteld op het zand. Een houten constructie met een dak. Een combinatie van de traditionele houtblok en donkerhout. Daarmee komt meteen een einde aan de zwarte containers die de voorbije jaren voor discussie zorgden. Een aantal van die containers wordt verkocht. De Brugse Kaban heeft een unieke naam en wordt gemaakt in een bedrijf in Ardooien. De 95 huisjes worden voor het eerst gebruikt op de kerstmarkt Wintergloed, maar zullen multi-inzetbaar zijn. Ook op evenementen als Feest in het Park zullen ze opduiken. Het geheel moet vooral een stuk sfeervoller ogen, met ook ledstrips aan de dakrand. De huisjes zijn bovendien inklapbaar, wat makkelijker is om ze te stockeren. Kostprijs is niet min, 1,8 miljoen euro. Een Brugse raadsheer moet zelf voor de rechter verschijnen na klachten van verschillende ex-partners en zijn stiefdochter. Hij wordt onder meer beticht van aanranding en intrafamiliaal geweld. De feiten zouden zich over een langere periode hebben afgespeeld. De beklaagde ontkent de beschuldigingen. De zaak wordt behandeld voor de rechtbank in Brugge. Op de begraafplaats van Ver Assebroek start Brugge met een proefproject. Bezoekers kunnen er gratis klein tuingereedschap lenen om een graf te onderhouden. Het gaat onder meer om een harkje, borstel, onkruidkapper, vuilblik en gieter. Het systeem werkt met een muntstuk, zoals bij een winkelkar. De stad volgt het gebruik op en bekijkt daarna of ook andere begraafplaatsen zo'n uitleenpunt krijgen. Op de Gulden Kamer in Sint-Kruis is een nieuw omnisportveld van ruim 14.000 vierkante meter bijna klaar. Het terrein wordt de thuisbasis van de Brugse Cricketclub en Brugge Braves, maar is ook toegankelijk voor andere verenigingen, scholen en sporters. Er kan onder meer cricket, baseball en American football worden gespeeld. De totale investering bedraagt 200.000 euro. Naar aanleiding van Werelddierendag heeft Stad Brugge opnieuw haar dierwelzijnslabels uitgereikt aan verenigingen en partners die zich dagelijks inzetten voor dieren. De erkenning gaat onder meer naar Cats, Poespartout, het Kattenkompas en SOS Reptiel, maar ook naar het Blauwe Kruis Brugge, Beestjes in Nesten, de lokale politiebrugge en de brandweerzone West-Vlaanderen. Volgens schepen van dierenwelzijn Olivier Strubbe bewijst dit sterke netwerk dat dierenwelzijn een gedeelde verantwoordelijkheid is. De verschillende organisaties spelen een belangrijke rol in onder meer het zwerfkattenbeleid, opvang van dieren in nood en hulp bij dierenverwaarlozing. Met de labels wil de stad vooral haar waardering uitspreken voor de vele vrijwilligers en hulpverleners die vaak achter de schermen het verschil maken voor dieren in Brugge.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Dit

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek. Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoen gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per keer naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar
1: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

de eerste 9 maanden van dit jaar hebben al meer dan 7600 Vlamingen een mijnverbouwlening aangevraagd bij de overheid. Dat zijn er al meer dan een heel vorig jaar en zelfs 70% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Met zo'n mijnverbouwlening betaal je minder rente. De laagste inkomens lenen zelfs renteloos. 3/4 van de aanvragen komt ook uit die doelgroep. Speedpedelecs blijven populair. In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn er al meer dan 13% meer ingeschreven dan dezelfde periode vorig jaar. Het waren er meer dan 12.000. Speedpedelecs zijn elektrische fietsen waarmee je zeer snel kan rijden. En ook tweedehands gaat de verkoop snel, een derde meer dan dezelfde periode vorig jaar. Bij een raketaanval op Kiev zijn 2 doden gevallen. Volgens getuigen waren er de hele nacht ontploffingen te horen. Gisteravond had president Zelensky de inwoners daar al voor gewaarschuwd. Rusland voert zijn aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad de laatste dagen op. Aan het front in het oosten zelf boeken ze geen vooruitgang meer. En ook in Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Dat is dag op dag 3 jaar na de aanslag van Hamas op een muziekfestival in Israël. En de jonge Rode Duivels mogen naar het EK volgend jaar. De nationale belofteploeg speelde 0-0 gelijk tegen Denemarken. En dat was genoeg voor groepswinst en rechtstreekse plaatsing. De Europees kampioenschap volgend jaar is in Servië en Albanië. De zon maakt stilaan overal plaats voor wolken, gevolgd door regen en 22 graden. Morgen een flink stuk frisser, nog amper 14 graden, met regen.

0: uit je regio.
1: In Kortrijk zijn tijdens de nacht van maandag op dinsdag 4 hulpverleners aangevallen door een 24-jarige patiënt. De man was bewusteloos aangetroffen in de uitgangsbuurt, maar werd tijdens de rit naar het ziekenhuis plots agressief. Hij trok zijn infuus en monitor los, waardoor de ziekenwagen moest stoppen. De hulpverleners brachten zich in veiligheid in de ziekenwagen en de mug. De man beschadigde daarna de mugwagen en werd door de politie opgepakt. Of hij onder invloed was, is niet duidelijk. In Pittem zijn gisteren 3 mensen gewond geraakt bij een zwaar ongeval aan de Carrefour. Een bestuurder van 81 werd vermoedelijk onwel en reed in de verkeerde richting naar de supermarkt. Aan de ingang reed hij een vrouw van 86 aan. Zij raakte zwaar gewond. De wagen boorde zich daarna 50 meter verder in de gevel van een gebouw. Ook de bestuurder en zijn vrouw liepen verwondingen op. In Roeselare is gisteren voormiddag een auto volledig uitgebrand op de Moorseelse Steenweg. Een man en een vrouw waren onderweg naar de garage toen er aan de tijdelijke verkeerslichten plots rook van onder het dashboard vandaan kwam. De bestuurder zette de wagen meteen aan de kant en beide inzittenden konden veilig uitstappen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de auto is wel volledig vernield. In Brugge beginnen vandaag de pleidooien in het prostitutiedossier uit Oostende tegen Barbara Gandolfi en haar voormalige partner. Ze staan terecht voor mensenhandel en pooierschap van minstens 9 vrouwen. Haar ex-partner wordt daarnaast ook vervolgd voor onder meer verkrachting, opsluiting en onmenselijke handeling. Het onderzoek begon nadat een 22-jarige Hongaarse vrouw in april 2022 naar de politie stapte. Het dossier werd eerder uitgesteld door problemen met het telefonie. Onderzoek. Voor de correctionele rechtbank van Kortrijk hebben 3 mannen en 2 vrouwen zich moeten verantwoorden voor fraude met identiteitskaarten en simkaarten. De verdachten zouden klantengegevens hebben gebruikt om simkaarten en documenten te vervalsen. Op naam van de slachtoffers werden onder meer dure online bestellingen geplaatst. De feiten speelden zich af tussen november 2023 en april 2024 in Brussel en Waregem. Het Openbaar Ministerie vraagt celstraffen van 6 maanden tot 3 jaar. En we eindigen in Ingelmünster. Daar heeft een familie een bijzondere toevallige ontdekking gedaan. Over grootmoeder Annie, haar zoon Koen, kleindochter Shawnee en achterkleinzoon Thibaut verschillen telkens exact 22 jaar in leeftijd. De familie ontdekte dat pas dit jaar.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gillot en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.

Misschien wel de grootste hit uit de carrière van Norbert. Liedje voor Marianne. Ook al uit 1970. Wat gaat die tijd toch vlug, hè? 56 jaar geleden. Goedemorgen, welkom bij VBRO. Mijn naam is Eddy Govert. En zoals altijd tussen 10 en 12 zitten we weer paraat voor onze koffietijd. Goeie muziek, met een slokje koffie natuurlijk, hè? Maar de muziek, dat offereer ik je graag. Sineke die komt eraan. Ik doe wat ik wil. Ik ook trouwens. Ja, la, la.

0: Suzy Marel was dat en die mag content zijn, want ze had een voormalige trotsplaat met Tot de Morgen Lacht. En René Karst is in zijn opjes, super gave tijd, zegt hij. En hij etaleert dat graag in dit liedje. Daar komt-ie.
1: Soms

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Ook vandaag is begonnen met hier en daar nevel en mist. Minder dan gisteren, maar er hangt er wel degelijk lokaal, vooral in het westen van de provincie. Dat lost echter sneller en vlotter op dan gisteren. En dan krijgen we een aangename dag met hoge temperaturen, opnieuw 20 tot 22 graden wel hier en daar. Maar met veel wolken. De bewolking neemt duidelijk toe. En het wordt zwaar bewolkt, met naar het eind van de middag toe zelfs een betrokken hemel. De zon die heeft het dus duidelijk moeilijker. Misschien dat er hier en daar nog wel eens een aantal bredere opklaringen doorkomen, maar het zal geen algemeen gegeven zijn. Ook de wind spant aan, die komt uit een oost-noordoostelijke hoek, met in de loop van de dag duidelijk meer en meer wind. Maar dus wel nog aangename temperaturen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
5: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
4: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
6: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Dit is

Damien van Os. En die had een nieuwe single. Met een Engelstalige titel deze keer. Hard to Get. Allee, ik vind het wel een tof product, hè? Maar we zijn toe aan onze rubriek Lachen is plezant. Zoals altijd op woensdag doen we het deurtje open voor... Nonkel Erik.

0: Ja, luisteraars, goedemorgen. Welkom in de nieuwe aflevering van de Boppetrommel hier bij VBRO. En onze luisteraars zien wij de klant en koning zegt te horen, want ze mogen nu bellen zijn als ze een bobtje willen vertellen in ons item, in ons rubriekje. Voilà, daar gaat de telefoon zijn. Mogelijk en luister wie dat we aan de lijn hebben. Hallo.
1: Hallo.
0: Met wie spreek ik?
1: Ja, het is hier Annie Windels.
0: Ah, het is Annie Windels.
1: Ja, samen man, ze raar en we geforceerd voor de baan.
0: Ja, ah, je vindt dat je geforceerd voor de baan, zeg.
1: Ja, je durft zelf natuurlijk niet, maar ze gaan baat hier.
0: Ja, ja, ja. En jij ook een mopje, Annie.
1: Ja, en we zitten man en een vrouw in een visrestaurant.
0: Ja.
1: En die vent zegt tegen die vrouwen, jammer dat we dat restaurant niet eerder ontdekten, hè? Zegt die vrouwen, waarom? Is zo goed?
0: Ja.
1: Nee, het zegt die vent, maar we dat restaurant eerder ontdekt, hè, was de vis verzeker ook verser.
0: Ja, als zijn er gewist was de vis ook versers. Dat is een goed wij, Annie.
1: Het is een kortje,
0: hè? Ja.
1: Allee, zeg. Nou, klerig. Fijne dag, hè?
0: Bedankt voor het bellen, wij. Annie.
1: Goed aan het gras, hè?
0: Ja.
1: Dag.
0: Goed zo. En we zitten weer van deuren, luisteraars, want de moppetrommel zit er weer op voor vandaag. De volgende keer meer moppen in onze rubriek hier bij de VBRO. De groeten, wij met ook Lerik.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: de eerste 9 maanden van dit jaar hebben al meer dan 7600 Vlamingen een mijnverbouwlening aangevraagd bij de overheid. Dat zijn er al meer dan een heel vorig jaar en zelfs 70% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Met zo'n mijnverbouwlening betaal je minder rente. De laagste inkomens lenen zelfs renteloos. 3/4 van de aanvragen komt ook uit die doelgroep. Speedpedelecs blijven populair. In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn er al meer dan 13% meer ingeschreven dan dezelfde periode vorig jaar. Het waren er meer dan 12.000. Speedpedelecs zijn elektrische fietsen waarmee je zeer snel kan rijden. En ook tweedehands gaat de verkoop snel, een derde meer dan dezelfde periode vorig jaar. Bij een raketaanval op Kiev zijn 2 doden gevallen. Volgens getuigen waren er de hele nacht ontploffingen te horen. Gisteravond had president Zelensky de inwoners daar al voor gewaarschuwd. Rusland voert zijn aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad de laatste dagen op. Aan het front in het oosten zelf boeken ze geen vooruitgang meer. En ook in Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Dat is dag op dag 3 jaar na de aanslag van Hamas op een muziekfestival in Israël. En de jonge Rode Duivels mogen naar het EK volgend jaar. De nationale belofteploeg speelde 0-0 gelijk tegen Denemarken. En dat was genoeg voor groepswinst en rechtstreekse plaatsing. De Europees kampioenschap volgend jaar is in Servië en Albanië. De zon maakt stilaan overal plaats voor wolken, gevolgd door regen en 22 graden. Morgen een flink stuk frisser, nog amper 14 graden met regen.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Zo een waar

0: heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Oh,
0: echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.nl.

Dat was nog even Stef Eckel. De klok die tikt maar door. En dat is helaas ook de waarheid voor ons programma. We zitten ondertussen in het tweede gedeelte van onze koffietijd. Welkom bij VBRO en Eddy Govert gaat door tot 12 uur. Ik volg je spoor. Dat is, ja, een liedje van Wim Leys van 8 jaar geleden. Komt-ie.

Uit de gloriejaren van Jo Leemans. Een van die bekende nummers van vroeger. Tulpen uit Amsterdam. Een opname uit 71. We zijn toe aan onze woensdagse aflevering van de Vlaamse Artiest van de Dag. En vandaag koos ik voor een kleinkunstenaar. Met de naam Jan Puymeijse. Een man die een beetje vergeten is natuurlijk, want hij is al overleden in 82. Maar hij werd in 75 ontdekt in Ontdekte Ster. En een jaar later won hij de Wilferdi-prijs. Dus een man toch met direct vaart in zijn carrière. En inderdaad, hij scoorde, onder meer met het nummer Standbeeld. Hij maakte intieme liedjes met een heel duidelijk uitgesproken timbre. Maar hij overleed in 82, zoals ik al zei, in zijn bad. Inderdaad, hartaanval en het was voorbij, zijn 7-jarige carrière. Maar die liedjes hebben we gelukkig nog altijd. Geniet van Jan Puymeijse en Standbeeld.

0: Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
2: Met gratis koffie en gebak.
1: En met gastvrouw Suzy Marel.

Whiskey en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of

0: de eerste 9 maanden van dit jaar hebben al meer dan 7600 Vlamingen een mijnverbouwlening aangevraagd bij de overheid. Dat zijn er al meer dan een heel vorig jaar en zelfs 70% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Met zo'n mijnverbouwlening betaal je minder rente, de laagste inkomens lenen zelfs renteloos. 3/4 van de aanvragen komt ook uit die doelgroep. Speedpedelecs blijven populair. In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn er al meer dan 13% meer ingeschreven dan dezelfde periode vorig jaar. Het waren er meer dan 12.000. Speedpedelecs zijn elektrische fietsen waarmee je zeer snel kan rijden. En ook tweedehands gaat de verkoop snel, een derde meer dan dezelfde periode vorig jaar. Bij een raketaanval op Kiev zijn 2 doden gevallen. Volgens getuigen waren er de hele nacht ontploffingen te horen. Gisteravond had president Zelensky de inwoners daar al voor gewaarschuwd. Rusland voert zijn aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad de laatste dagen op. Aan het front in het oosten zelf boeken ze geen vooruitgang meer. En ook in Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Dat is dag op dag 3 jaar na de aanslag van Hamas op een muziekfestival in Israël. En de jonge Rode Duivels mogen naar het EK volgend jaar. De nationale belofteploeg speelde 0-0 gelijk tegen Denemarken. En dat was genoeg voor groepswinst en rechtstreekse plaatsing. Het Europees kampioenschap volgend jaar is in Servië en Albanië. De zon maakt stilaan overal plaats voor wolken, gevolgd door regen en 22 graden. Morgen een flink stuk frisser, nog amper 14 graden met regen.
1: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de Robotcoaster, VR, Quads, Crazy Cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv. Dit is...

Deze week hebben we natuurlijk ook weer een trotsplaat van de VBRO. En Sascha Rozen en Davy Gillis, die mogen blij zijn. Want met hun Zijn het uw ogen scoren ze. Nick Bernaert, dat is de volgende naam op ons lijstje. Wachtzaal.

We zien alle kleuren van de regenboog en dat is te danken aan Wesley Bronkhorst. Tutti colori, zo zie je het, hè? In het Italiaans zelfs. We zijn erdoor, vrienden. Onze koffietijd loopt op zijn laatste pootjes en je hoort Rudy Meins na 12 uur met de Radioclub. En vanavond ben ik er weer bij tussen 7 en 8 met het programma De Lage Landen. Dan werken we altijd aan een vast thema. Smakelijk eten, bedankt om te luisteren en tot morgen!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Wie werkt zou volgend jaar al netto meer kunnen overhouden van zijn loon. Premier De Wever wil de geplande belastingverlaging 2 jaar vervroegen. De maatregel moet vooral de Franstalige liberalen van MR tevreden stellen, nu de federale regering verder onderhandelt over de begroting. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Door de vervroeging zou de staat zo'n 7,5 miljard euro mislopen. En dat terwijl de regering 10 miljard euro wil besparen. Premier De Wever wil dat er tegen volgende week dinsdag een akkoord is. In het station van Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Dat kwam door een kleine brand aan de remmen. Niemand raakte gewond. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Het incident veroorzaakte geen hinder op andere spoorlijnen. Het parket in Luik voert een nultolerantie in voor geweld bij de scholierenprotesten. Wie aanzet tot geweld of zelf geweld pleegt, zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Gisteren werd nog een jongen van 13 gearresteerd. Hij had via sociale media opgeroepen om met jerrycans naar een school te komen en die in brand te steken. De protesten begonnen vorige week en hebben te maken met de besparingen in het Franstalige onderwijs. De Antwerpse politie wil de overlast in Antwerpen-Noord harder aanpakken. Ze zal mensen die al vaker voor problemen zorgden 12 uur lang kunnen aanhouden. Dat wordt zelfs mogelijk als ze op het moment van een controle niets strafbaars gedaan hebben. De stad wil zo de leefbaarheid verbeteren en mensen die bijvoorbeeld met drugsproblemen kampen sneller naar hulp leiden. De Liga voor de Mensenrechten is niet te spreken over de maatregel. De Amerikaanse vrouw Krista Pike, die vorige week in Tennessee haar executie overleefde, is weer bij bewustzijn en kan praten. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt. Pike werd na de mislukte terechtstelling naar het ziekenhuis gebracht. Ze had 2 dodelijke inspuitingen gekregen. De bewolking neemt toe en er is kans op pittige buien. We halen wel nog een graad of 23. Morgen verliezen we 9 graden en krijgen we een mix van zon en buien.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura.

0: in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Leverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
3: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Patricia Pai met een iets minder bekend liedje, daarom niet minder mooi. We vonden het te mooi om te laten liggen. Dus werd het nog eens een opener van een aflevering van de Radioclub Living Without You.
1: De VWRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meins.
0: Ja, we zitten alweer halfweg deze werkweek. Vandaag alweer woensdag. Voor bepaalde mensen een half dagje school en voor ons een radiocup zoals altijd. Met zoals gebruikelijk de ingrediënten, heel veel muziek, onze weerman Geert Nases en uiteraard een gast. En vandaag wordt dat John Horton. Hij was een man die begon in de periode dat Radio Miamigo heel erg populair was. Had ook Sylvain Tak als platenbaas. En vandaag komt hij vertellen over een liedje uit die tijd. Het nummer heet Zo Jong. En het houdt ons jong hier bij VBRO.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

0: Dat is zo'n liedje die ik helemaal voor me zie gebeuren. Vader en dochter op het achterdek ergens misschien een reisje langs de Rijn. Een heerlijk walsje op deze woensdagmiddag met een nummer uit 69. Willy en Willeke Alberti hoorde je.
1: Dit is de Radioclub.
0: En nu weer al een duo. Monique Smit en Guido van de Graaf. Met Beter Af Alleen.

0: De VBRO Radioclub met Rudy Meins.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is er veel bewolking. Het is zwaar bewolkt, tot zelfs betrokken. Zeker naar het eind van de middag toe. En tegen die tijd kunnen ook de eerste druppels beginnen binnenlopen vanaf de kust. Het is nog niet meteen een slootwater, maar er zal toch neerslag beginnen vallen naar het eind van de middag, begin van de avond toe. Ook de wind spant aan, die waait goed door uit de noordoostelijke richting. Kan vrij krachtig tot krachtig worden, zelfs aan de kust. Met ook vanavond en vannacht verder doorzettende en aantrekkende wind erbij. De temperaturen vanmiddag zitten nog rond een 20, 22 graden. Dus daar is het zeker niet van dat we te klagen hebben. Maar het algemene weerbeeld wordt toch duidelijk een stuk minder. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet je nu toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.
8: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
9: Wie werkt zou volgend jaar al netto meer kunnen overhouden van zijn loon. Premier De Wever wil de geplande belastingverlaging 2 jaar vervroegen. De maatregel moet vooral de Franstalige liberalen van MR tevreden stellen, nu de federale regering verder onderhandelt over de begroting. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Door de vervroeging zou de staat zo'n 7,5 miljard euro mislopen. En dat terwijl de regering 10 miljard euro wil besparen. Premier De Wever wil dat er tegen volgende week dinsdag een akkoord is. In het station van Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Dat kwam door een kleine brand aan de remmen. Niemand raakte gewond. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Het incident veroorzaakte geen hinder op andere spoorlijnen. Het parket in Luik voert een nultolerantie in voor geweld bij de scholierenprotesten. Wie aanzet tot geweld of zelf geweld pleegt, zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Gisteren werd nog een jongen van 13 gearresteerd. Hij had via sociale media opgeroepen om met jerrycans naar een school te komen en die in brand te steken. De protesten begonnen vorige week en hebben te maken met de besparingen in het Franstalige onderwijs. De Antwerpse politie wil de overlast in Antwerpen-Noord harder aanpakken. Ze zal mensen die al vaker voor problemen zorgden 12 uur lang kunnen aanhouden. Dat wordt zelfs mogelijk als ze op het moment van een controle niets strafbaars gedaan hebben. De stad wil zo de leefbaarheid verbeteren en mensen die bijvoorbeeld met drugsproblemen kampen sneller naar hulp leiden. De Liga voor de Mensenrechten is niet te spreken over de maatregel. De Amerikaanse vrouw Krista Pike, die vorige week in Tennessee haar executie overleefde, is weer bij bewustzijn en kan praten. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt. Pike werd na de mislukte terechtstelling naar het ziekenhuis gebracht. Ze had 2 dodelijke inspuitingen gekregen. De bewolking neemt toe en er is kans op pittige buien. We halen wel nog een graad of 23. Morgen verliezen we 9 graden en krijgen we een mix van zon en buien.
10: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk 3-gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
11: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
10: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
0: Dit is VBRO.
12: VBRO. De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Heel fijn dat je vandaag luistert naar deze Voor het voetlicht, waarin we vandaag grasduinen in het repertoire van de Vlaamse artiest John Horton. Hij was vooral populair in de jaren 70. In 1972 ontmoette hij een bepaald persoon en die zette hem op het goede spoor. Want vooraf zong John Horton in het Engels. En daar kwam dus verandering in.
2: Tot ik de heer Silvetta leren kennen heb. En die heeft mij verplicht van dus in het Nederlands te zingen.
1: Ja.
2: Dus de eerste opname dat ik deed was Wie wil mijn meisje zijn? Dat was geschreven door Injas. Dat was in feite de bekendmaking van de naam John Horton.
1: Mm-hmm.
2: En dan 3 maanden nadien bracht ik Zo jong uit. En dat was direct goal, ja. Het is de enige plaat dat ik moest 6 maanden wachten heb van Silvetta om nog een andere uit te brengen. Omdat die bleef verkopen.
1: Ah.
2: En ik heb het daarvan 106.000 verkocht.
1: Dat is een pak, hè?
2: Ja, dat is enorm. Ja, enorm.
1: Sylvain heeft een belangrijke rol gespeeld in jouw carrière.
2: Ja, natuurlijk. Sylvain Tak heeft mij komen opzoeken toen ik een seizoen zong in Blankenbergen in de Eden.
1: Mm-hmm.
2: Ja, samen met Jacques Lafont en met Jan van Dijk en met Gaston en Leo, dat allemaal.
1: Mm-hmm.
2: En ik deed daar een seizoen van 2 maanden.
1: Ja.
2: Ik deed daar 2 optredens per dag, dus de matinee en dan 's avonds, ja, mm-hmm. in de show. En Sylvain heeft me daar komen contacteren en hij zei dus, hoe lang moet jij hier optreden en doen? Ik zeg, ik zit hier 2 maanden, alle dagen.
1: Ja.
2: Maar zegt hem, als de 2 maanden om zijn, zegt hem, kom dan eens tot bij mij in Buizingen. Ik zou met u toch een keer graag willen praten. En zo is dat gegaan.
1: Ja, fantastisch, ja. Dan kwam natuurlijk de promotie, denk ik, ook bij van Miamigo in die tijd.
2: Ja.
1: Alhoewel, in 1972 was er nog geen Miamigo.
2: Nee. Dat is daar 1974 begonnen,
1: mm-hmm.
2: ziet je. En dan, omdat hem vond dat de artiesten dat hij had, Start Music. Want eerst was het Paul Severs, de tweede was Vicky Gordon en de derde was ik. En al de rest is nadien gekomen, verstaat je? En hij vond dat zijn artiesten niet genoeg promotie kregen, zoals het hoorde in feite. En dan heeft hij beslist om zelf een radio te maken. En dat was dan Radio Miami.
1: Ja, daar is Jong, Zo jong, heel vaak ook gedraaid, later uiteraard nog. Het was een echte plakker, hè, John?
2: Ik weet nog altijd de woorden van Sylvain, die had bijna altijd gelijk, bijna. En zij doet eenvoudig, kijk, als de mensen een plaat horen waarvan op de eerste 2 maten ze willen rechtstaan om te dansen, heb je een hit.

0: krijgen een ander weerbeeld. Vandaag is nog niet meteen de volle uitwerking daarvan te zien. Hoewel, ja, er is toch duidelijk meer bewolking. Toenemende bewolking zelfs. En ook een toename van de wind. Later, de late middag vooravond, dan kan er wat regen gaan vallen. Nog niet meteen de grote hoeveelheid neerslag, maar er zal toch wel wat regen beginnen vallen. En vanavond en vannacht is dat dan veel meer. Dan trekt een actieve storing door met flink wat regen, 5 tot 10 liter water per vierkante meter, begeleid door een aanspannende wind die naar noord-noordwestelijke hoek draait. En die kan aan zee vrij krachtig tot krachtig worden, met tegen de ochtend zelfs mogelijk 5, 6, 7 Beaufort. Windstoten 50, 60, 70 kilometer per uur daarbij. Veel wind dus en ook een echt wisselvallige donderdag met een aantal verspreide buien, felle buien zelfs, met een voorkeur voor het noorden van de provincie, maar dat zijn toch overal grotere buienkansen voor donderdag. Vrijdag trekt dan weer een actieve regenzone door. Vrij veel regen. Waarschijnlijk de hele dag met maxima die ook dan weer maar rond een graad of 15, 16 zit. En ook het weekend toont diezelfde temperaturen met wisselvalligheid. Vooral zaterdag nog een aantal verspreide buien. Zondag lijkt het droger te zijn. Maar veel meer dan die 15 graden zit er voorlopig niet in.
1: Hey vrienden,

populairste liedjes van de Cats kwamen wellicht toch uit de jaren 70. En dit was uit 85. She's So In Love. En de Cats die we graag tegenkomen in onze playlist hier bij VWRO. Morgen donderdag uiteraard nieuwe afspraak. Ben ik graag bij je over de middag voor een nieuwe radioclub.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Wie werkt zou volgend jaar al netto meer kunnen overhouden van zijn loon. Premier De Wever wil de geplande belastingverlaging 2 jaar vervroegen. De maatregel moet vooral de Franstalige liberalen van MR tevreden stellen, nu de federale regering verder onderhandelt over de begroting. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Door de vervroeging zou de staat zo'n 7,5 miljard euro mislopen. En dat terwijl de regering 10 miljard euro wil besparen. Premier De Wever wil dat er tegen volgende week dinsdag een akkoord is. In het station van Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Dat kwam door een kleine brand aan de remmen. Niemand raakte gewond. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Het incident veroorzaakte geen hinder op andere spoorlijnen. Het parket in Luik voert een nultolerantie in voor geweld bij de scholierenprotesten. Wie aanzet tot geweld of zelf geweld pleegt, zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Gisteren werd nog een jongen van 13 gearresteerd. Hij had via sociale media opgeroepen om met jerrycans naar een school te komen en die in brand te steken. De protesten begonnen vorige week en hebben te maken met de besparingen in het Franstalige onderwijs. De Antwerpse politie wil de overlast in Antwerpen-Noord harder aanpakken. Ze zal mensen die al vaker voor problemen zorgden 12 uur lang kunnen aanhouden. Dat wordt zelfs mogelijk als ze op het moment van een controle niets strafbaars gedaan hebben. De stad wil zo de leefbaarheid verbeteren en mensen die bijvoorbeeld met drugsproblemen kampen sneller naar hulp leiden. De Liga voor de Mensenrechten is niet te spreken over de maatregel. De Amerikaanse vrouw Krista Pike, die vorige week in Tennessee haar executie overleefde, is weer bij bewustzijn en kan praten. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt. Pike werd na de mislukte terechtstelling naar het ziekenhuis gebracht. Ze had 2 dodelijke inspuitingen gekregen. De bewolking neemt toe en er is kans op pittige buien. We halen wel nog een graad of 23. Morgen verliezen we 9 graden en krijgen we een mix van zon en buien.
1: Wel, zeg, zo goed gezind.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Ah, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.nl.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Wie werkt zou volgend jaar al netto meer kunnen overhouden van zijn loon. Premier De Wever wil de geplande belastingverlaging 2 jaar vervroegen. De maatregel moet vooral de Franstalige liberalen van MR tevreden stellen, nu de federale regering verder onderhandelt over de begroting. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Door de vervroeging zou de staat zo'n 7,5 miljard euro mislopen. En dat terwijl de regering 10 miljard euro wil besparen. Premier De Wever wil dat er tegen volgende week dinsdag een akkoord is. In het station van Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Dat kwam door een kleine brand aan de remmen. Niemand raakte gewond. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Het incident veroorzaakte geen hinder op andere spoorlijnen. Het parket in Luik voert een nultolerantie in voor geweld bij de scholierenprotesten. Wie aanzet tot geweld of zelf geweld pleegt, zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Gisteren werd nog een jongen van 13 gearresteerd. Hij had via sociale media opgeroepen om met jerrycans naar een school te komen en die in brand te steken. De protesten begonnen vorige week en hebben te maken met de besparingen in het Franstalige onderwijs. De Antwerpse politie wil de overlast in Antwerpen-Noord harder aanpakken. Ze zal mensen die al vaker voor problemen zorgden 12 uur lang kunnen aanhouden. Dat wordt zelfs mogelijk als ze op het moment van een controle niets strafbaars gedaan hebben. De stad wil zo de leefbaarheid verbeteren en mensen die bijvoorbeeld met drugsproblemen kampen sneller naar hulp leiden. De Liga voor de Mensenrechten is niet te spreken over de maatregel. De Amerikaanse vrouw Krista Pike, die vorige week in Tennessee haar executie overleefde, is weer bij bewustzijn en kan praten. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt. Pike werd na de mislukte terechtstelling naar het ziekenhuis gebracht. Ze had 2 dodelijke inspuitingen gekregen. De bewolking neemt toe en er is kans op pittige buien. We halen wel nog een graad of 23. Morgen verliezen we 9 graden en krijgen we een mix van zon en buien.
3: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.

krijgen een ander weerbeeld. Vandaag is nog niet meteen de volle uitwerking daarvan te zien. Hoewel, ja, er is toch duidelijk meer bewolking. Toenemende bewolking zelfs. En ook een toename van de wind. Later, in de late middag, vooravond, dan kan er wat regen gaan vallen. Nog niet meteen de grote hoeveelheid neerslag, maar er zal toch wel wat regen beginnen vallen. En vanavond en vannacht is dat dan veel meer. Dan trekt een actieve storing door met flink wat regen, 5 tot 10 liter water per vierkante meter, begeleid door een aanspannende wind die naar noord-noordwestelijke hoek draait. En die kan aan zee vrij krachtig tot krachtig worden, met tegen de ochtend zelfs mogelijk 5, 6, 7 Beaufort. Ook windstoten 50, 60, 70 kilometer per uur daarbij. Veel wind dus en ook een echt wisselvallige donderdag met een aantal verspreide buien, felle buien zelfs, met een voorkeur voor het noorden van de provincie, maar dat zijn toch grotere buienkansen voor donderdag. Vrijdag trekt dan weer een actieve regenzone door. Vrij veel regen. Waarschijnlijk de hele dag met maxima die ook dan weer maar rond een graad of 15, 16 zit. En ook het weekend toont diezelfde temperaturen met wisselvalligheid. Vooral zaterdag nog een aantal verspreide buien. Zondag lijkt het droger te zijn. Maar veel meer dan die 15 graden zit er voorlopig niet in.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Wie werkt zou volgend jaar al netto meer kunnen overhouden van zijn loon. Premier De Wever wil de geplande belastingverlaging 2 jaar vervroegen. De maatregel moet vooral de Franstalige liberalen van MR tevreden stellen, nu de federale regering verder onderhandelt over de begroting. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Door de vervroeging zou de staat zo'n 7,5 miljard euro mislopen. En dat terwijl de regering 10 miljard euro wil besparen. Premier De Wever wil dat er tegen volgende week dinsdag een akkoord is. In het station van Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Dat kwam door een kleine brand aan de remmen. Niemand raakte gewond. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Het incident veroorzaakte geen hinder op andere spoorlijnen. Het parket in Luik voert een nultolerantie in voor geweld bij de scholierenprotesten. Wie aanzet tot geweld of zelf geweld pleegt, zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Gisteren werd nog een jongen van 13 gearresteerd. Hij had via sociale media opgeroepen om met jerrycans naar een school te komen en die in brand te steken. De protesten begonnen vorige week en hebben te maken met de besparingen in het Franstalige onderwijs. De Antwerpse politie wil de overlast in Antwerpen-Noord harder aanpakken. Ze zal mensen die al vaker voor problemen zorgden 12 uur lang kunnen aanhouden. Dat wordt zelfs mogelijk als ze op het moment van een controle niets strafbaars gedaan hebben. De stad wil zo de leefbaarheid verbeteren en mensen die bijvoorbeeld met drugsproblemen kampen sneller naar hulp leiden. De Liga voor de Mensenrechten is niet te spreken over de maatregel. De Amerikaanse vrouw Krista Pike, die vorige week in Tennessee haar executie overleefde, is weer bij bewustzijn en kan praten. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt. Pike werd na de mislukte terechtstelling naar het ziekenhuis gebracht. Ze had 2 dodelijke inspuitingen gekregen. De bewolking neemt toe en er is kans op pittige buien. We halen wel nog een graad of 23. Morgen verliezen we 9 graden en krijgen we een mix van zon en buien.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Twee verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Een praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en het is leuk als je Eddy Govert een nummer uit het archief kunt voorschotelen dat hij niet kent. En ik geniet daar echt wel mateloos van. En daar ga ik ook soms eens naar zoeken in het archief hier bij VBRO. Het was alvast mijn doel opnieuw deze keer en ik heb er eentje gevonden.
4: Je bent een beetje sneaky, Nico.
3: Nu, ik ben helemaal niet de enige, hoor, Eddy Govert. Ik heb een kleinkunstnummer gevonden van een duo dat zich een trio noemt.
4: Ja, heel eigenaardige naam, hè? Dat moet ik zeggen.
3: Werner Brandt en Chris Wijnen die vormden een duo, maar ze heten zich het Trio Min 1.
4: Dat is een goede vondst.
3: En dat is ook een duo.
4: Ja, als je het zo bekijkt wel, hè.
3: Nu, het Trio Min 1 was een kleinkunstduo dat in 68, 69 een paar EP'tjes opnam. Voor de mensen die niet weten wat een EP'tje is, zeg maar een single met meer dan 2 liedjes.
4: Ja, meestal 4 liedjes, 2 aan elke kant.
3: Afhankelijk van het verhaal een beetje. En ze hebben 2 van die EP'tjes gemaakt onder de vleugels van het Cardinal label.
4: Oh ja, dat was van Rocco Renata, hè.
3: Een van die EP'tjes vond ik alvast zalig. Het is een beetje een ondeugend verhaal van een rijke advocaat die veel klanten heeft die hem niet kunnen betalen. Dus heeft hij nood aan centen en gaat hij op zoek naar een schatrijke vrouw.
4: Alle middelen zijn goed, hè?

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is er veel bewolking. Het is zwaar bewolkt, tot zelfs betrokken. Zeker naar het eind van de middag toe. En tegen die tijd kunnen ook de eerste druppels beginnen binnenlopen vanaf de kust. Het is nog niet meteen een slootwater, maar er zal toch neerslag beginnen vallen naar het eind van de middag, begin van de avond toe. Ook de wind spant aan, die waait goed door uit de noordoostelijke richting. Kan vrij krachtig tot krachtig worden, zelfs aan de kust. Met ook vanavond en vannacht verder doorzettende en aantrekkende wind erbij. De temperaturen vanmiddag zitten nog rond een 20, 22 graden. Dus daar is het zeker niet van dat we te klagen hebben. Maar het algemene weerbeeld wordt toch duidelijk een stuk minder. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
5: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79
4: of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
0: Dit is

0: VBRO.
1: Ik luister Nederlandstalig.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

In Sint-Gilles in Brussel is een vrouw doodgevonden in haar appartement. Het slachtoffer had ernstige verwondingen aan de nek en de politie gaat uit van een gewelddadig overlijden. De schooldirectie sloeg alarm nadat de vrouw haar twee jonge kinderen niet had opgehaald. Er is nog geen verdachte opgepakt, maar volgens HLN verdenkt de politie de vriend van de vrouw. De man was illegaal in het land en zou op de vlucht zijn geslagen. De Nobelprijs voor scheikunde gaat naar een Fransman en een Japanner voor hun onderzoek naar zogeheten chemische spiegelbeelden binnen moleculen. Hun bevindingen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van veilige geneesmiddelen zonder bijwerkingen. Gisteren kreeg de Vlaming Francis Halse de Nobelprijs voor natuurkunde. Morgen kennen we de laureaat van de Nobelprijs voor literatuur en vrijdag die voor de vrede. Op het EK tijdrijden voor belofte in Slovenië heeft Matthijs van Kerkhoven knap zilver behaald. Hij was slechts 3 seconden trager dan de Spaanse alleswinnaar Alvarez. Eerder vandaag pakte Vic de Smet brons in de tijdrit voor

0: En Matthias Kasse is uitgeschakeld op het WK judo in Azerbeidzjan. Hij verloor zijn kwartfinale en raakte in de herkansingen niet voorbij zijn Koreaanse tegenstander. Kasse won eerder 3 maal zilver en 1 maal goud op het WK, maar was nu net teruggekeerd na een hardnekkige blessure. Zonnig en zacht tot wel 24 graden, maar vanaf vanavond slaat het weer om met meer wolken en buien. En vannacht ook stevige wind.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Kortrijk zijn tijdens de nacht van maandag op dinsdag 4 hulpverleners aangevallen door een 24-jarige patiënt. De man was bewusteloos aangetroffen in de uitgangsbuurt, maar werd tijdens de rit naar het ziekenhuis plots agressief. Hij trok zijn infuus en monitor los, waardoor de ziekenwagen moest stoppen. De hulpverleners brachten zich in veiligheid in de ziekenwagen en de mug. De man beschadigde daarna de mugwagen en werd door de politie opgepakt. Of hij onder invloed was, is niet duidelijk. In Pittem zijn gisteren 3 mensen gewond geraakt bij een zwaar ongeval aan de Carrefour. Een bestuurder van 81 werd vermoedelijk onwel en reed in de verkeerde richting naar de supermarkt. Aan de ingang reed hij een vrouw van 86 aan. Zij raakte zwaar gewond. De wagen boorde zich daarna 50 meter verder in de gevel van een gebouw. Ook de bestuurder en zijn vrouw liepen verwondingen op. In Roeselare is gisteren voormiddag een auto volledig uitgebrand op de Moorseelse Steenweg. Een man en een vrouw waren onderweg naar de garage toen er aan de tijdelijke verkeerslichten plots rook van onder het dashboard vandaan kwam. De bestuurder zette de wagen meteen aan de kant en beide inzittenden konden veilig uitstappen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de auto is wel volledig vernield. In Brugge beginnen vandaag de pleidooien in het prostitutiedossier uit Oostende tegen Barbara Gandolfi en haar voormalige partner. Ze staan terecht voor mensenhandel en pooierschap van minstens 9 vrouwen. Haar ex-partner wordt daarnaast ook vervolgd voor onder meer verkrachting, opsluiting en onmenselijke handeling. Het onderzoek begon nadat een 22-jarige Hongaarse vrouw in april 2022 naar de politie stapte. Het dossier werd eerder uitgesteld door problemen met het telefonie. Onderzoek. Voor de correctionele rechtbank van Kortrijk hebben 3 mannen en 2 vrouwen zich moeten verantwoorden voor fraude met identiteitskaarten en simkaarten. De verdachten zouden klantengegevens hebben gebruikt om simkaarten en documenten te vervalsen. Op naam van de slachtoffers werden onder meer dure online bestellingen geplaatst. De feiten speelden zich af tussen november 2023 en april 2024 in Brussel en Waregem. Het Openbaar Ministerie vraagt celstraffen van 6 maanden tot 3 jaar. En we eindigen in Ingelmünster. Daar heeft een familie een bijzondere toevallige ontdekking gedaan. Over grootmoeder Annie, haar zoon Koen, kleindochter Shawnee en achterkleinzoon Thibaut verschillen telkens exact 22 jaar in leeftijd. De familie ontdekte dat pas dit jaar.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Ah, echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hofbladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor-consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de hosts van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gillot en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.

0: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Middag is er veel bewolking. Het is zwaar bewolkt, tot zelfs betrokken, zeker naar het eind van de middag toe. En tegen die tijd kunnen ook de eerste druppels beginnen binnenlopen vanaf de kust. Het is nog niet meteen een slootwater, maar er zal toch neerslag beginnen vallen naar het eind van de middag, begin van de avond toe. Ook de wind spant aan, die waait goed door uit de noordoostelijke richting. Kan vrij krachtig tot krachtig worden zelfs aan de kust, met ook vanavond en vannacht verder doorzettende en aantrekkende wind erbij. De temperaturen vanmiddag zitten nog rond een 20, 22 graden, dus daar is het zeker niet van dat we te klagen hebben, maar het algemene weerbeeld wordt toch duidelijk een stuk minder. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
5: Met gratis koffie en gebak.
4: En met gastvrouw Suzy Marel. Music.

Whiskey en ook John Dennis. Ritmo del corazón. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. La, la, la, la. Dit

Sascha Rosen en Davy Gillis, oftewel kortweg Sascha en Davy, ze zijn er weer. Het heeft een tijdje geduurd, maar uiteindelijk pakken ze toch weer uit met een nieuwe single. Zijn het je ogen? De nieuwe versie van het liedje van Koos Alberts, uiteraard de Nederlandstalige volksklassieker van de overleden zanger, in een nieuw jasje gestopt en bij ons in Vlaanderen helemaal gelanceerd deze week. Hier bij de VBRO als VBRO Trotsplaat. En dit is de nieuwe van Lea. Sta ik op repeat of niet?

0: of niet.
1: Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de WBRO. De snelle 10.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

In Sint-Gilles in Brussel is een vrouw doodgevonden in haar appartement. Het slachtoffer had ernstige verwondingen aan de nek en de politie gaat uit van een gewelddadig overlijden. De schooldirectie sloeg alarm nadat de vrouw haar twee jonge kinderen niet had opgehaald. Er is nog geen verdachte opgepakt, maar volgens HLN verdenkt de politie de vriend van de vrouw. De man was illegaal in het land en zou op de vlucht zijn geslagen. De Nobelprijs voor scheikunde gaat naar een Fransman en een Japanner voor hun onderzoek naar zogeheten chemische spiegelbeelden binnen moleculen. Hun bevindingen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van veilige geneesmiddelen zonder bijwerkingen. Gisteren kreeg de Vlaming Francis Halse de Nobelprijs voor natuurkunde. Morgen kennen we de laureaat van de Nobelprijs voor literatuur en vrijdag die voor de vrede. Op het EK tijdrijden voor belofte in Slovenië heeft Matthijs van Kerkhoven knap zilver behaald. Hij was slechts 3 seconden trager dan de Spaanse alleswinnaar Alvarez. Eerder vandaag pakte Vic de Smet brons in de tijdrit voor junioren. Vorige week bracht hij ook al een zilveren medaille mee van het WK. Bij de damesbelofte pakte Emma Siegers de 5e plaats. De Nederlandse Vinke won daar goud. En Matthias Kasse is uitgeschakeld op het WK judo in Azerbeidzjan. Hij verloor zijn kwartfinale en raakte in de herkansingen niet voorbij zijn Koreaanse tegenstander. Kasse won eerder 3 maal zilver en 1 maal goud op het WK, maar was nu net teruggekeerd na een hardnekkige blessure. Zonnig en zacht tot wel 24 graden, maar vanaf vanavond slaat het weer om met meer wolken en buien. En vannacht ook stevige wind.

0: vent gezien er opvallend goed dit vandaag? En je nieuwe job?
1: Banink.
0: Nieuwe vriendinnen?
1: Ook niet.
0: Fitnessabonnement?
1: Probeer nog een keer.
0: Geen idee, vertelde ik. Hè?
1: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
0: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
1: Ik ook, tot dat kun je er gevonden en hè? Zijn door rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
0: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Hen drukte en hen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
1: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: spreek ik die van jou.
1: Hartenbreker van Emma Heesters mag vandaag de spits afbijten in ons pliksplinternieuwe VBRO Top 30. Op deze woensdagmiddag een nieuwe lijst tegen radio. Een lijst met maar liefst 6 nieuwkomers deze week. En met Emma Heesters als opener op de nummer 30. Afkomstig van de nummer 29 vorige week is dat in de vierde week notering een plaatje minder voor deze Emma Heesters. Maar goed, zo is de kop er wel af en kunnen we verder aftellen. Richting de nummer 29 bijvoorbeeld, want daar vinden we dan weer de nummer 21 terug van vorige week. In de zevende week notering 8 plaatsen minder voor Dana Winder met De Stilte van de Stad.
2: Nummer 29.

0: Ja, dit is wel een stevige verrassing in onze VBRO Top 30. Onze sterkste daler van deze week is onze nummer 1 van vorige week. 27 plaatsen verliezen en één klap van 1 naar 28 in de 15e week notering voor Aaron Blomhardt en Zoe met Tranen van Goud. En dan richting de nummer 27, daar vinden we de nummer 24 terug van vorige week. 3 plaatsen minder in de 5e week notering voor Freek van Rooyen en Monica. Maar we gaan meteen de nummer 26 op je loslaten. En dat is dan weer de eerste van 6 nieuwkomers deze week in de top 30. Helemaal nieuw en te verwelkomen is deze van de Havenzanger samen met Jean-Paul. En Happy Sappy Barbecuetje.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 26.

De eerste nieuwkomer van deze week werd meteen opgevolgd door de tweede nieuwkomer van deze week. Helemaal nieuw op 25, Remo Hermans met Ons pakken ze niet. Op de nummer 24, dan weer de nummer 27 van vorige week. Dat zijn er drie in de goede richting na vijf weken top 30 voor Luxteno met Als de zon schijnt. Maar wij moeten er een zakkertje bij nemen op 23 en dat is dan weer de nummer 18 van vorige week. Vijf plaatsen minder in de achtste week notering voor deze Monique Smit met Niet.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond gaat het regenen. Veel regenen. Een actief front trekt door en er komt flink wat neerslag binnen. In de loop van de nacht kan het gemakkelijk om 5 tot 10 liter water per vierkante meter gaan. Ook begeleid door heel wat wind. Die wind die komt uit een noordwestelijke tot noordelijke richting. Hij kan zeker aan de kust fors aantrekken. Daar kan dat tegen de ochtend zelfs naar 6, 7 Beaufort toe gaan. Echt veel wind dus. En dat hangt samen met de passage van dat actieve front. Veel wind, veel regen, maar wel hoge temperaturen. Die zitten opnieuw gemakkelijk ergens rond een 13, 14, 15 graden als minimale waarde. Maar dat zijn dan ook meteen de waarden waar we mee starten morgenochtend vroeg. En daar komt dan niet zo gek veel meer bij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Beverliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Dit is VBRO.
7: VBRO.
8: De VBRO top 30.
9: Nummer 21.

Rick Flanders en Hugo Sigal en een vriend voor het leven. Op de nummer 21 terechtgekomen deze week met 2 plaatsen minder ten opzichte van vorige week. En voor we aan de nummer 20 komen, gaan we ze nog even op een rijtje zetten. We mochten vandaag op deze woensdag de top 30 openen met op de nummer 30 de nummer 29 van vorige week. In de 4e week notering betekent dat een plaatje minder opnieuw voor Emma Heesters met Hart en Breker. Dana Winner met De Stilte van de Stad, die moet er in 1 klap 8 plaatsen prijsgeven en zakt van 21 naar 29 in de 7e week notering. Maar onze allersterkste daler van deze week is Aaron Blomhart en Zoe. Na 15 weken top 30 nu in 1 klap van 1 naar 28, dat zijn in 1 klap 27 plaatsen. Verlies voor het duo. En op de nummer 27, de nummer 24 van vorige week. 3 plaatsen minder in de 5e week notering voor Freek van Rooij met Monica. En op de nummer 26, een eerste van 6 nieuwkomers met de havenzangers en Jean-Paul met Happy Sappy Barbecue'tje. Meteen opgevolgd door een 2e nieuwkomer op de nummer 25 deze week. Raymond Hermans met Ons pakken ze niet. En Luc Steno en Als de zon schijnt. Met deze single doet hij haasje over met Freek van Rooij en Monica. Want Freek van Rooij en Monica die stonden vorige week op 24 en nu op 27. Luc Steno stond vorige week op 27 en nu op 24. Dus 3 plaatsen in de goede richting voor de man in de 5e week notering. 8 weken dan weer bij ons en 5 plaatsen minder. Van de nummer 18 naar de nummer 23 voor Monique Smit met Niet naar huis. En Wesley Bronkhorst met Tutti Colori, die staat voor de 5e week in onze VBRO top 30. Maar moet 8 plaatsen prijsgeven en zakt dus van 14 naar 22. En op de nummer 21, de nummer 19 van vorige week. 2 plaatsen minder in de 3e week notering voor Erik Flanders en Hugo Sigal met Een vriend voor het leven. En dan komen we bij die nummer 20 met op de nummer 20 de nummer 13 van vorige week. 6 weken in de VBRO top 30 en 7 plaatsen minder deze week voor Joey Nicolai met Tinto de Verano.

Ik hoor niks heks van Tino Martin en Billy Dans. In de VBRO Top 30 zijn zij een van onze nieuwkomers. De derde voor deze week en te verwelkomen op de nummer 18. Op 17 de nummer 16 van vorige week. Toen nieuwkomer, nu in de tweede week eentje minder voor de Gebroeders Kool. Met Proud to be Fout.

0: Ik geloof nog in mijn dromen. Christophe bezinkt het nog steeds in onze VBRO Top 30. En deze week mag hij dat doen op de 16e positie. Met andere woorden, 9 plaatsen winst in de 6e week notering. Want hij klimt van 25 naar 16 deze week. Op de nummer 15 dan weer de nummer 8 van vorige week. 7 plaatsen minder in de top 10 verlaten in de 2e week notering. Want vorige week ook een van onze nieuwkomers, Marco Kimsen met Liefde. Maar wij mogen de 4e nieuwkomer voor deze week ter hand nemen. En die vinden we dan weer op de nummer 14. Erik van Klinken komt daar nieuw binnen met Door het oog van de naald.
1: Nummer 14.
2: Hey, zit hij er al in?

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

In Sint-Gilles in Brussel is een vrouw doodgevonden in haar appartement. Het slachtoffer had ernstige verwondingen aan de nek en de politie gaat uit van een gewelddadig overlijden. De schooldirectie sloeg alarm nadat de vrouw haar twee jonge kinderen niet had opgehaald. Er is nog geen verdachte opgepakt, maar volgens HLN verdenkt de politie de vriend van de vrouw. De man was illegaal in het land en zou op de vlucht zijn geslagen. De Nobelprijs voor scheikunde gaat naar een Fransman en een Japanner voor hun onderzoek naar zogeheten chemische spiegelbeelden binnen moleculen. Hun bevindingen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van veilige geneesmiddelen zonder bijwerkingen. Gisteren kreeg de Vlaming Francis Halse de Nobelprijs voor natuurkunde. Morgen kennen we de laureaat van de Nobelprijs voor literatuur en vrijdag die voor de vrede. Op het EK tijdrijden voor belofte in Slovenië heeft Matthijs van Kerkhoven knap zilver behaald. Hij was slechts 3 seconden trager dan de Spaanse alleswinnaar Alvarez. Eerder vandaag pakte Vic de Smet brons in de

0: Tijgers de vijfde plaats. De Nederlandse Vinke won daar goud. En Matthias Kasse is uitgeschakeld op het WK judo in Azerbeidzjan. Hij verloor zijn kwartfinale en raakte in de herkansingen niet voorbij zijn Koreaanse tegenstander. Kasse won eerder 3 maal zilver en 1 maal goud op het WK, maar was nu net teruggekeerd na een hardnekkige blessure. Zonnig en zacht tot wel 24 graden, maar vanaf vanavond slaat het weer om met meer wolken en buien. En vannacht ook stevige wind.
1: Nieuws uit je regio. Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Ter Velde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk 3-gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
1: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

0: Verlaten zijn tweede week al meteen de top 10 met 3 plaatsen minder. En op de nummer 11, de nummer 22 van vorige week. 11 plaatsen winst in de vierde week notering voor Vincent met Dat ben jij.
1: Nummer 11.

Vroegen in de hemel van Mart Hoogkamer in onze VBRO Top 30 op de nummer 12 terechtgekomen. Vorige week was hij nog niet komen op de nummer 9, dus

0: 11 plaatsen winst, dat is goed nieuws voor Vincent. En dat ben jij in onze VBR Top 30 op de nummer 11 terechtgekomen op deze manier. En voor we de top 10 aansnijden, is het alweer tijd geworden voor dat tweede overzicht. Hier op deze woensdagmiddag hadden we op de nummer 20 de nummer 13 van vorige week. 7 plaatsen minder in de 6e week notering voor Joey Nicolai met Tinto de Verano. Tamara en Tom Davis met Dorst in de Smitsen, die doen het ook voor de 6e week in onze lijst, maar mogen er dan weer eentje klimmen, van 20 naar 19 in hun geval. En een derde nieuwkomer was te verwelkomen op de nummer 18 met Tino Martin en Billy Dans met Ik Hoor Niks Heks. Een nieuwkomertje van vorige week waren de gebroeders Co. Met Proud To Be Fout wandelden ze toen binnen op de nummer 16. Nu staan ze op 17, met 1 plaats minder dus. En op de nummer 16 van deze week dan weer de nummer 25 van vorige week. 9 plaatsen winst in de 6e week notering voor Christophe met Ik Geloof Nog In Mijn Dromen. Margot Kimsen met Liefde, die was vorige week nieuwkomer binnen onze top 10 op de nummer 8. En nu in zijn 2e week met 7 plaatsen verlies naar de nummer 15. En op de nummer 14 onze 4e nieuwkomer van deze week, Erik van Klinken met Door het Oog van de Naald. Meteor met een nooduitgang, die duurt na 16 weken met 13 plaatsen winst. En klimt dus netjes van 26 naar 13 deze week. En op de nummer 12 vinden we dan weer de nummer 9 terug van vorige week. Toen nieuwkomer, nu in de 2e week met 3 plaatsen minder meteen de top 10 verlaten. Mart Hoogkamer met Kroegen in de Hemel. En Vincent, met Dat Ben Jij, die doet in de 4e week notering in onze top 30 bijzonder goed, is een van onze betere klimmers met 11 plaatsen winst van 22 naar de nummer 11. En dan is het tijd om die top 10 in te duiken, met op de nummer 10 alvast onze 5e nieuwkomer van deze week. Helemaal nieuw in de top 30 is ook Samantha Steenwijk met Eén Blik Is Genoeg.
1: De VBRO Top 30,
2: nummer 10.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanaf 8 gaat het regenen. Veel regenen. Een actief front trekt door en er komt flink wat neerslag binnen. In de loop van de nacht kan het gemakkelijk om 5 tot 10 liter water per vierkante meter gaan. Ook begeleid door heel wat wind. Die wind die komt uit een noordwestelijke tot noordelijke richting. Hij kan zeker aan de kust fors aantrekken. Daar kan dat tegen de ochtend zelfs naar 6, 7 Beaufort toe gaan. Echt veel wind dus. En dat hangt samen met de passage van dat actieve front. Veel wind, veel regen, maar wel hoge temperaturen. Die zitten op heel gemakkelijk, ergens rond een 13, 14, 15 graden als minimale waarde. Maar dat zijn dan ook meteen de waarden waar we mee starten morgenochtend vroeg. En daar komt dan niet zo gek veel meer bij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: Nummer 9.

0: Je zit in mijn hoofd. De drieërs bezingen het in onze VBRO Top 30 op de nummer 8 deze week. En op de nummer 7 vinden we dan weer de nummer 6 terug van vorige week. Een plaatje minder na 4 weken Top 30 voor Bazaar met Ooit komt er een dag.
1: Nummer 7.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
1: Met gratis koffie en gebak.
0: En met gastvrouw Suzy Marel.

Ricky and John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of

0: In Sint-Gilles in Brussel is een vrouw doodgevonden in haar appartement. Het slachtoffer had ernstige verwondingen aan de nek en de politie gaat uit van een gewelddadig overlijden. De schooldirectie sloeg alarm nadat de vrouw haar twee jonge kinderen niet had opgehaald. Er is nog geen verdachte opgepakt, maar volgens HLN verdenkt de politie de vriend van de vrouw. De man was illegaal in het land en zou op de vlucht zijn geslagen. De Nobelprijs voor scheikunde gaat naar een Fransman en een Japanner voor hun onderzoek naar zogeheten chemische spiegelbeelden binnen moleculen. Hun bevindingen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van veilige geneesmiddelen zonder bijwerkingen. Gisteren kreeg de Vlaming Francis Halse de Nobelprijs voor natuurkunde. Morgen kennen we de laureaat van de Nobelprijs voor literatuur en vrijdag die voor de vrede. Op het EK tijdrijden voor belofte in Slovenië heeft Matthijs van Kerkhoven knap zilver behaald. Hij was slechts 3 seconden trager dan de Spaanse alleswinnaar Alvarez. Eerder vandaag pakte Vic de Smet brons in de tijdrit voor junioren. Vorige week bracht hij ook al een zilveren medaille mee van het WK. Bij de damesbelofte pakte Emma Siegers de 5e plaats. De Nederlandse Vinke won daar goud. En Matthias Kasse is uitgeschakeld op het WK judo in Azerbeidzjan. Hij verloor zijn kwartfinale en raakte in de herkansingen niet voorbij zijn Koreaanse tegenstander. Kasse won eerder 3 maal zilver en 1 maal goud op het WK, maar was nu net teruggekeerd na een hardnekkige blessure. Zonnig en zacht tot wel 24 graden, maar vanaf vanavond slaat het weer om met meer wolken en buien. En vannacht ook stevige wind.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
1: Dit is VBRO.
3: VBRO.
4: De VBRO top 30.
5: Nummer 5.

0: Wagner, Bachata Baleando is zijn hitsingle op dit moment. En zo prijkt hij dus overduidelijk in onze VPRO Top 30. Zelfs met 2 plaatsen winst deze week, want hij mag klimmen van 7 naar 5 na 6 weken in onze Top 30. En dan hebben we een plaat die erin geslaagd is om het record van Meteor te benaderen. Een jaartje of 2 geleden stond Meteor 25 weken in onze VPRO Top 30 met zijn toenmalige single. En nu is dat ook gebeurd met Justin the Wild. Cheerio, die doet het voor de 25ste keer in onze Top 30 en verliest deze week 1 plaatje van 3 naar 4.
1: Nummer 4.

0: Trivio van Justin De Wild in onze VBRO Top 30 op de nummer 4 terechtgekomen. En dat in de 25e week notering. Goed, en zo staat de top 3 voor deze woensdagmiddag voor ons neus. En we hebben sowieso een nieuwe nummer 1, want die van vorige week is helemaal achteruit getuimeld. En ook die top 3 is eigenlijk goed door elkaar geschud. Want op de nummer 3, de nummer 2 van vorige week. Eentje minder in de 12e week notering voor deze Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 3.

0: Viva la vida of No Problemo van Thomas Julian in onze VBRO Top 30 op de nummer 2 terechtgekomen. Afkomstig van de nummer 4 vorige week zijn er dat 2 in de goede richting na 4 weken in onze Top 30. Straks een nieuwe nummer 1, dat is overduidelijk, maar eerst zetten we ze nog even op een rijtje. De nummer 10 werd ingevuld door onze vijfde nieuwkomer van deze week. En vooral door Samantha Steenwijk met Eén blik is genoeg. Marco Schuitmaker met Loeshoe, die mag er dan weer eentje klimmen van 10 naar 9 in zijn 8e week notering. En na 4 weken bij ons 3 plaatsen winst van 11 naar 8 voor de 3J's met Je zit in mijn hoofd. Bazaar met Ooit komt er een dag voor de 4e week in onze top 30 en met een plaats minder van 6 naar 7. En op de nummer 6 onze 6e en hoogste nieuwkomer van deze week, Suzy Marl met Tot de morgen lacht. Django Wagner met Bachata Baleando, die doet na 6 weken met 2 plaatsen winst en klimt op van 7 naar 5. Terwijl Justin de Wild met Cheerio in zijn 25e week VBRO Top 30 een plaats moet prijsgeven en zakt van 3 naar 4. Op de nummer 3, de nummer 2 van vorige week. Een plaats minder in de 12e week notering voor Rutger van Barneveld met Zwoele zomernachten. En Thomas Julian met No Problemo mag er dan in zijn 4e week notering weer 2 plaatsen in de goede richting klimmen en stijgt dus van 4 naar 2 deze week. Maar wie wordt dan die nummer 1 natuurlijk? Wel, ik ga het je nu verklappen. Het is een nieuwkomer van vorige week. Want doet het de top 30 toen binnen op de nummer 5. En nu met 4 sprongen in de goede richting naar die absolute nummer 1 van deze week. Damien van Os en Hard to Get.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 1.

Damien van Os met Hard to Get bereikt in zijn tweede week VBRO Top 30 met 4 plaatsen winst, nummer 1. En zo hebben we de volledige lijst weer achter de rug hier voor deze woensdagmiddag. We zetten hem hier op de radio nog eens aanstaande zaterdag weer helemaal op een rij. En in tussentijd verwijs ik je graag door naar vbro.be, want daar vind je alles terug over onze VBRO Top 30. Ik ben er morgen alweer terug, op donderdag dan tussen 4 en 6. Maar dan met de nieuwe VBRO's. Welkom thuis. Tot morgen dus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

Er is toch weer onrust in het centrum van Luik. In de late namiddag kwamen weer groepen gemaskerde jongeren toe op het Operaplein. Ze staken opnieuw vuurwerk en bommetjes af en stichtten brand in bushokjes. Ook is straatmeubilair uitgebroken en zijn trams tegengehouden door een blokkade op de sporen. De politie moest net als gisteren ingrijpen met traangas en het waterkanon. De jongeren spelen nu opnieuw kat en muis met de politie. Gisteren duurde dat tot een stuk in de avond. Het gaat om studentenprotest tegen besparingen in het onderwijs. Maar de politie vermoedt dat extreem linkse groeperingen zich ook deze keer in het tumult hebben gemengd. Het verkeer in en rond Antwerpen beleeft een moeilijke avondspits. Er staan lange files, ook op de E313 vanuit Limburg en de Kempen. Die zijn het gevolg van een zwaar ongeval in de vroege namiddag. Op de ring richting Gent botsten een vrachtwagen en een motorrijder op elkaar. Die laatste is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De nationale betoging van de vakbonden nu vrijdag in Brussel zal allicht ook de nodige impact hebben op het openbare leven. In sommige scholen is hinder mogelijk omdat ACOD Onderwijs zich bij de actie aansluit. De lijn waarschuwt voor een ernstig verstoorde dienstregeling en schrapt 4 op de 10 bussen en trams. Er geldt een alternatieve dienstverlening. Brussels Airport schrapt voorlopig een 140-tal vluchten omdat minstens 1 van de bagage afhandelaars zal meestaken. Maandag organiseren de bonden nog een stakingsdag in de openbare diensten. Primož Roglič is op zijn 36e voor het eerst Europees kampioen tijdrijden. Voor eigen volk pakte de Sloveen

0: Marlen Reusser, voor de vijfde keer Europees tijdritkampioen. De Zwitserse won met overmacht. Wegkampioen Demi Vollering was tweede op de dikke 20 seconden. Sandrine Tas reed bij haar eerste deelname de zevende tijd. Het is nog zacht, maar straks betrekt de hemel en kan het overal regenen. Lokaal kan tot 20 mm vallen. Vannacht minima rond 10 graden en droger tegen de ochtend.
1: Nieuws uit je regio. Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vannacht gaat het regenen. Veel regenen. Een actief front trekt door en er komt flink wat neerslag binnen. In de loop van de nacht kan dat gemakkelijk om 5 tot 10 liter water per vierkante meter gaan. Ook begeleid door heel wat wind. Die wind die komt uit een noordwestelijke tot noordelijke richting. Hij kan zeker aan de kust fors aantrekken. Daar kan dat tegen de ochtend zelfs naar 6, 7 Beaufort toe gaan. Echt veel wind dus. En dat hangt samen met de passage van dat actieve front. Veel wind, veel regen, maar wel hoge temperaturen. Die zitten op heel gemakkelijk, ergens rond een 13, 14, 15 graden als minimale waarde. Maar dat zijn dan ook meteen de waarden waar we mee starten morgenochtend vroeg. En daar komt dan niet zo gek veel meer bij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Wel, zeg, zo goed gezind.
1: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Er is toch weer onrust in het centrum van Luik. In de late namiddag kwamen weer groepen gemaskerde jongeren toe op het Operaplein. Ze staken opnieuw vuurwerk en bommetjes af en stichtten brand in bushokjes. Ook is straatmeubilair uitgebroken en zijn trams tegengehouden door een blokkade op de sporen. De politie moest net als gisteren ingrijpen met traangas en het waterkanon. De jongeren spelen nu opnieuw kat en muis met de politie. Gisteren duurde dat tot een stuk in de avond. Het gaat om studentenprotest tegen besparingen in het onderwijs. Maar de politie vermoedt dat extreem linkse groeperingen zich ook deze keer in het tumult hebben gemengd. Het verkeer in en rond Antwerpen beleeft een moeilijke avondspits. Er staan lange files, ook op de E313 vanuit Limburg en de Kempen. Die zijn het gevolg van een zwaar ongeval in de vroege namiddag. Op de ring richting Gent botste een vrachtwagen en een motorrijder op elkaar. Die laatste is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De nationale betoging van de vakbonden nu vrijdag in Brussel zal allicht ook de nodige impact hebben op het openbare leven. In sommige scholen is hinder mogelijk omdat ACOD Onderwijs zich bij de actie aansluit. De lijn waarschuwt voor een ernstig verstoorde dienstregeling en schrapt 4 op de 10 bussen en trams. Er geldt een alternatieve dienstverlening. Brussels Airport schrapt voorlopig een 140-tal vluchten omdat minstens één van de bagage afhandelaars zal meestaken. Maandag organiseren de bonden nog een stakingsdag in de openbare diensten. Primoz Roglic is op zijn 36e voor het eerst Europees kampioen tijdrijden. Voor eigen volk pakte de Sloveen goud, voor de Franse Amirail en De Comble. Onze landgenoot Ilan van Wilder kwam 4 seconden tekort voor het brons. Bij de vrouwen is Marlène Reusser voor de 5e keer Europees tijdritkampioen. De Zwitserse won met overmacht. Wegkampioen Demi Vollering was 2e op de dikke 20 seconden. Sandrine Tas reed bij haar eerste deel name de 7e tijd. Het is nog zacht, maar straks betrekt de hemel en kan het overal regenen. Lokaal kan tot 20 mm vallen. Vannacht minima rond 10 graden en droger tegen de ochtend.
4: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Twee verliefde ogen.
4: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Dit is

krijgen een ander weerbeeld. Vandaag is nog niet meteen de volle uitwerking daarvan te zien. Hoewel, ja, er is toch duidelijk meer bewolking. Toenemende bewolking zelfs. En ook een toename van de wind. Nog niet meteen de grote hoeveelheid neerslag. Maar er zal toch wel wat regen beginnen vallen. En vanavond en vannacht is dat dan veel meer. Dan trekt een actieve storing door met flink wat regen. 5 tot 10 liter water per vierkante meter. Begeleid door een aanspannende wind die naar noord-noordwestelijke hoek draait. En die kan aan zee vrij krachtig tot krachtig worden met tegen de ochtend zelfs mogelijk 5, 6, 7 Beaufort. Ook windstoten 50, 60, 70 kilometer per uur daarbij. Veel wind dus en ook een echt wisselvallige donderdag met een aantal verspreide buien, felle buien zelfs, met een voorkeur voor het noorden van de provincie, maar dat zijn toch overal grotere buienkansen voor donderdag. Vrijdag trekt dan weer een actieve regenzone door. Vrij veel regen. Waarschijnlijk de hele dag met maxima die ook dan weer maar rond een graad of 15, 16 zitten. En ook het weekend toont diezelfde temperaturen met wisselvalligheid. Vooral zaterdag nog een aantal verspreide buien. Zondag lijkt het droger te zijn. Maar veel meer dan die 15 graden zit er voorlopig niet in.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Er is toch weer onrust in het centrum van Luik. In de late namiddag kwamen weer groepen gemaskerde jongeren toe op het Operaplein. Ze staken opnieuw vuurwerk en bommetjes af en stichtten brand in bushokjes. Ook is straatmeubilair uitgebroken en zijn trams tegengehouden door een blokkade op de sporen. De politie moest net als gisteren ingrijpen met traangas en het waterkanon. De jongeren spelen nu opnieuw kat en muis met de politie. Gisteren duurde dat tot een stuk in de avond. Het gaat om studentenprotest tegen besparingen in het onderwijs. Maar de politie vermoedt dat extreem linkse groeperingen zich ook deze keer in het tumult hebben gemengd. Het verkeer in en rond Antwerpen beleeft een moeilijke avondspits. Er staan lange files, ook op de E313 vanuit Limburg en de Kempen. Die zijn het gevolg van een zwaar ongeval in de vroege namiddag. Op de ring richting Gent botsten een vrachtwagen en een motorrijder op elkaar. Die laatste is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De nationale betoging van de vakbonden, nu vrijdag in Brussel, zal allicht ook de nodige impact hebben op het openbare leven. In sommige scholen is hinder mogelijk omdat ACOD Onderwijs zich bij de actie aansluit. De lijn waarschuwt voor een ernstig verstoorde dienstregeling en schrapt 4 op de 10 bussen en trams. Er geldt een alternatieve dienstverlening. Brussels Airport schrapt voorlopig een 140-tal vluchten, omdat minstens één van de bagage afhandelaars zal meestaken. Maandag organiseren de bonden nog een stakingsdag in de openbare diensten. Primoz Roglic is op zijn 36e voor het eerst Europees kampioen tijdrijden. Voor eigen volk pakte de Sloveen goud, voor de Franse Amirail en de Comble. Onze landgenoot Ilan van Wilder kwam 4 seconden tekort voor het brons. Bij de vrouwen is Marlène Reusser voor de 5e keer Europees tijdritkampioen. De Zwitserse won met overmacht. Wegkampioen Demi Vollering was 2e op de dikke 20 seconden. Sandrine Tas reed bij haar eerste deel name de 7e tijd. Het is nog zacht, maar straks betrekt de hemel en kan het overal regenen. Lokaal kan tot 20 mm vallen. Vannacht minima rond 10 graden en droger tegen de ochtend.
1: Nieuws uit je regio. Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert

0: de kwaliteit van Salons ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt. Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79 of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
2: De Lage Landen met Eddy Govert.

Goedenavond en welkom bij VBRO. Eddie Govert is mijn naam en we zijn al direct in de goede sfeer met deze opname van Monique Smit, Niet naar huis. We zitten klaar voor ons programma De Lage Landen. En we werken altijd met een thema. En het thema van vandaag, dat is de fiets. Dus alle liedjes die je hoort, die hebben iets of wat te maken met fietsen, tandems enzovoort. En je hoort opnames van de Vintage Club met Erik van Eijgen, ook Henkie en Max van Praag. Dat is onze opener. Als ik tweemaal met mijn fiets bel, dan weet je het wel, hè. Voilà, daar zijn we.

waren nog pas 16 en op de HBS. Zij gaf hem chocolaatjes, hij maakte vaak haar les. Hij kwam haar altijd halen, maar pa had veel bezwaar. Zo werd een list verzonnen en zei hij zacht tot haar.

0: jonge dame en hij een jonge man. En als hij haar kwam halen, zei ma er niets meer van. Maar vroeg zij bij een afspraak,
1: weet je hoe laat je komt?
0: Dan was nog net als vroeger het antwoord altijd prompt.

Ik heb het altijd al een beetje een eigenaardige opname gevonden van Radijs. Ik ken alleen maar deze opname van de groep, maar het was ook direct raak. Fietsen op de heide. En we gaan door, hè, vrienden, met opnames van Herman van Veen, Pascal Schippers, Jasmin en ook Wim Ravel. En die houdt van fietsen.

0: Op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
1: Er is toch weer onrust in het centrum van Luik. In de late namiddag kwamen weer groepen gemaskerde jongeren toe op het Operaplein. Ze staken opnieuw vuurwerk en bommetjes af en stichtten brand in bushokjes. Ook is straatmeubilair uitgebroken en zijn trams tegengehouden door een blokkade op de sporen. De politie moest net als gisteren ingrijpen met traangas en het waterkanon. De jongeren spelen nu opnieuw kat en muis met de politie. Gisteren duurde dat tot een stuk in de avond. Het gaat om studentenprotest tegen besparingen in het onderwijs. Maar de politie vermoedt dat extreem linkse groeperingen zich ook deze keer in de tumult hebben gemengd. Het verkeer in en rond Antwerpen beleeft een moeilijke avondspits. Er staan lange files, ook op de E313 vanuit Limburg en de Kempen. Die zijn het gevolg van een zwaar ongeval in de vroege namiddag. Op de ring richting Gent botsten een vrachtwagen en een motorrijder op elkaar. Die laatste is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De nationale betoging van de vakbonden nu vrijdag in Brussel zal allicht ook de nodige impact hebben op het openbare leven. In sommige scholen is hinder mogelijk omdat ACOD Onderwijs zich bij de actie aansluit. De lijn waarschuwt voor een ernstig verstoorde dienstregeling en schrapt 4 op de 10 bussen en trams. Er geldt een alternatieve dienstverlening. Brussels Airport schrapt voorlopig een 140-tal vluchten omdat minstens één van de bagage afhandelaars zal meestaken. Maandag organiseren de bonden nog een stakingsdag in de openbare diensten. Primož Roglič is op zijn 36e voor het eerst Europees kampioen tijdrijden. Voor eigen volk pakte de Sloveen goud, voor de Fransen Amirel en De Comble. Onze landgenoot Ilan van Wilder kwam 4 seconden tekort voor het brons. Bij de vrouwen is Marlène Reusser voor de 5e keer Europees tijdritkampioen. De Zwitserse won met overmacht. Wegkampioen Demi Vollering was 2e op de dikke 20 seconden. Sandrien Tas reed bij haar eerste deel namen de 7e tijd. Het is nog zacht, maar straks betrekt de hemel en kan het overal regenen. Lokaal kan tot 20 mm vallen. Vannacht minima rond 10 graden en droger tegen de ochtend.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de Robot Coaster, VR, Quads, Crazy Cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
2: Dit is VBRO.
4: VBRO.
5: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO trotsplaat.

0: En zoals altijd draaien we ook onze trotsplaat nog eens van de VBRO. Sascha Rosen met Davy Gillis, Zijn het je ogen. En daar gaan we weer voor onze liedjes met fiets. Van Brugse Strangers, ook Paul van Vliet, Bart Kael en onze Brugse Bart, Willy Lustenauer. Lekker op de fiets, daar komt-ie.
1: De Lage Landen met Eddy Govert.

Een intimistisch liedje, zoals dat heet, hè, van Maximus, Mijne Velo. En voilà, vrienden, we zitten weer al door ons uurtje Lage Landen, met de fiets als onderwerp. En je hoort nog twee liedjes van Shim en ook van de Fortac op de tandem. En dat is ook een fiets, hè, maar een dubbele fiets. Ik neem afscheid, niet zonder jullie nog eens lekker in te duffelen en slaap wel toe te wensen, maar ook uit te nodigen om morgen te luisteren tussen 10 en 12 naar onze koffietijd. Bedankt en tot de volgende keer. Ciao.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Er is toch weer onrust in het centrum van Luik. In de late namiddag kwamen weer groepen gemaskerde jongeren toe op het Operaplein. Ze staken opnieuw vuurwerk en bommetjes af en stichten brand in bushokjes. Ook is straatmeubilair uitgebroken en zijn trams tegengehouden door een blokkade op de sporen. De politie moest net als gisteren ingrijpen met traangas en het waterkanon. De jongeren spelen nu opnieuw kat en muis met de politie. Gisteren duurde dat tot een stuk in de avond. Het gaat om studentenprotest tegen besparingen in het onderwijs. Maar de politie vermoedt dat extreem linkse groeperingen zich ook deze keer in de tumult hebben gemengd. Het verkeer in en rond Antwerpen beleeft een moeilijke avondspits. Er staan lange files, ook op de E313 vanuit Limburg en de Kempen. Die zijn het gevolg van een zwaar ongeval in de vroege namiddag. Op de ring richting Gent botsten een vrachtwagen en een motorrijder op elkaar. Die laatste is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De nationale betoging van de vakbonden, nu vrijdag in Brussel, zal allicht ook de nodige impact hebben op het openbare leven. In sommige scholen is hinder mogelijk omdat ACOD Onderwijs zich bij de actie aansluit. De lijn waarschuwt voor een ernstig verstoorde dienstregeling en schrapt 4 op de 10 bussen en trams. Er geldt een alternatieve dienstverlening. Brussels Airport schrapt voorlopig een 140-tal vluchten, omdat minstens 1 van de bagage afhandelaars zal meestaken. Maandag organiseren de bonden nog een stakingsdag in de openbare diensten. Primož Roglič is op zijn 36e voor het eerst Europees kampioen tijdrijden. Voor eigen volk pakte de Sloveen goud, voor de Franse Amirail en De Comble. Onze landgenoot Ilan van Wilder kwam 4 seconden tekort voor het brons. Bij de vrouwen is Marlen Reusser voor de 5e keer Europees tijdritkampioen. De Zwitserse won met overmacht. Wegkampioen Demi Vollering was 2e op de dikke 20 seconden. Sandrine Tas reed bij haar eerste deel namen de 7e tijd. Het is nog zacht, maar straks betrekt de hemel en kan het overal regenen. Lokaal kan tot 20 mm vallen. Vannacht minima rond 10 graden en droger tegen de ochtend.
1: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%.

0: Ook spa's, zwemspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Maar vind je ziet er opvallend goed uit vandaag? En je nieuwe job?
1: Banink.
0: Nieuwe vriendinnen?
1: Ook niet.
0: Fitnessabonnement?
1: Probeer nog een keer.
0: Geen idee, vertel ik hè?
1: Een nieuwe outfit hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
0: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
1: Ik ook, tot dat ik er gevonden heb. Zijn door rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
0: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen sleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
1: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

In Luik is het treinstation Guillemin een klein uur afgesloten geweest door de rellen met studenten in het stadscentrum. Ook een kermis vol kinderen moest sluiten door het gevaar. De politie kon 32 heethoofden oppakken, maar in bijna alle gevallen ging dat om bestuurlijke arrestaties. Voor de tweede dag op rij richtten de jongeren vernielingen aan en bestookten ze de politie. Ze viseerden ook winkels van onder meer Fnac en Bees. Vele handelszaken sloten de deuren nadat hen dat via B-alert was gevraagd. Bevoegd onderwijsminister Glatigny heeft intussen opnieuw overlegd met de grootste scholierenkoepel in Wallonië. Ze zegt te willen luisteren naar het protest, maar benadrukte tegelijk dat de geplande besparingen moeten blijven. Er is onlangs een aanslag verijdeld op een belangrijke magistraat in ons land. De politie wekte de man 's nachts nadat uit onderzoek bleek dat een bom onder zijn wagen was geplaatst. Dat zegt de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Volgens de man komen steeds vaker dreigingen vanuit het drugsmilieu gericht aan magistraten en gerechtelijk personeel en dringen betere beschermingsmaatregelen zich op. Vooral tijdens verplaatsingen zijn rechters erg kwetsbaar voor criminele acties, zegt hij. Er zijn meer details bekend over de man die drugs heeft verkocht aan Brian Brigou op de dag dat hij en zijn zoontje van 5 spoorloos verdwenen. Volgens Franstalige media gaat het om een Noord-Afrikaanse dakloze man van 29 die illegaal in ons land verblijft en geregeld opduikt in Charleroi. De man heeft toegegeven dat hij de cocaïne verkocht aan Brigou, maar betwist dat dit tot de man zijn dood heeft geleid. Brigou zou al maanden een trouwe klant van hem zijn geweest. En eerste klasser KV Kortrijk heeft een nieuwe hoofdtrainer. Daniel Beichler, een Oostenrijker van 37 die eerder coach was van Red Bull Salzburg, krijgt de zware taak om de West-Vlamingen uit de degradatiezone te halen. Kortrijk staat op een gedeelde laatste plaats met KV Mechelen en Cercle Brugge en is onlangs ook in de bekercompetitie uitgeschakeld door een amateurclub. Beichler ondertekende een contract tot in 2028. Na een nacht met regen en wind en minima rond 10 graden wacht weer een echte herfstdag. Wisselvallig met slechts af en toe een streepje zon en hooguit 14 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

Niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou. Maar ik weet dat ik

en generous. Onder de glaas van de monnen strollen we die langse wereld een avondelijks bed. Ga mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen, vergeet

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

In Luik is het treinstation Guillemin een klein uur afgesloten geweest door de rellen met studenten in het stadscentrum. Ook een kermis vol kinderen moest sluiten door het gevaar. De politie kon 32 heethoofden oppakken, maar in bijna alle gevallen ging dat om bestuurlijke arrestaties. Voor de tweede dag op rij richtten de jongeren vernielingen aan en bestookten ze de politie. Ze viseerden ook winkels van onder meer Fnac en Bees. Vele handelszaken sloten de deuren nadat hen dat via B-Alert was gevraagd. Bevoegd onderwijsminister Glatigny heeft intussen opnieuw overlegd met de grootste scholierenkoepel in Wallonië. Ze zegt te willen luisteren naar het protest, maar benadrukte tegelijk dat de geplande besparingen moeten blijven. Er is onlangs een aanslag verijdeld op een belangrijke magistraat in ons land. De politie wekte de man 's nachts nadat uit onderzoek bleek dat een bom onder zijn wagen was geplaatst. Dat zegt de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Volgens de man komen steeds vaker dreigingen vanuit het drugsmilieu gericht aan magistraten en gerechtelijk personeel en dringen betere beschermingsmaatregelen zich op. Vooral tijdens verplaatsingen zijn rechters erg kwetsbaar voor criminele acties, zegt hij. Er zijn meer details bekend over de man die drugs heeft verkocht aan Brian Brigou op de dag dat hij en zijn zoontje van 5 spoorloos verdwenen. Volgens Franstalige media gaat het om een Noord-Afrikaanse dakloze man van 29 die illegaal in ons land verblijft en geregeld opduikt in Charleroi. De man heeft toegegeven dat hij de cocaïne verkocht aan Brigou, maar betwist dat dit tot de man zijn dood heeft geleid. Brigou zou al maanden een trouwe klant van hem zijn geweest. En eerste klasser KV Kortrijk heeft een nieuwe hoofdtrainer. Daniel Beichler, een Oostenrijker van 37 die eerder coach was van Red Bull Salzburg, krijgt de zware taak om de West-Vlamingen uit de degradatiezone te halen. Kortrijk staat op een gedeelde laatste plaats met KV Mechelen en Cercle Brugge en is onlangs ook in de bekercompetitie uitgeschakeld door een amateurclub. Beichler ondertekende een contract tot in 2028. Na een nacht met regen en wind en minima rond 10 graden wacht weer een echte herfstdag. Wisselvallig met slechts af en toe een streepje zon en hooguit 14 graden.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

In Luik is het treinstation Guillemin een klein uur afgesloten geweest door de rellen met studenten in het stadscentrum. Ook een kermis vol kinderen moest sluiten door het gevaar. De politie kon 32 heethoofden oppakken, maar in bijna alle gevallen ging dat om bestuurlijke arrestaties. Voor de tweede dag op rij richtten de jongeren vernielingen aan en bestookten ze de politie. Ze viseerden ook winkels van onder meer Fnac en Bees. Vele handelszaken sloten de deuren nadat hen dat via B-alert was gevraagd. Bevoegd onderwijsminister Glatigny heeft intussen opnieuw overlegd met de grootste scholierenkoepel in Wallonië. Ze zegt te willen luisteren naar het protest, maar benadrukte tegelijk dat de geplande besparingen moeten blijven. Er is onlangs een aanslag verijdeld op een belangrijke magistraat in ons land. De politie wekte de man 's nachts nadat uit onderzoek bleek dat een bom onder zijn wagen was geplaatst. Dat zegt de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Volgens de man komen steeds vaker dreigingen vanuit het drugsmilieu gericht aan magistraten en gerechtelijk personeel en dringen betere beschermingsmaatregelen zich op. Vooral tijdens verplaatsingen zijn rechters erg kwetsbaar voor criminele acties, zegt hij. Er zijn meer details bekend over de man die drugs heeft verkocht aan Brian Brigou op de dag dat hij en zijn zoontje van 5 spoorloos verdwenen. Volgens Franstalige media gaat het om een Noord-Afrikaanse dakloze man van 29 die illegaal in ons land verblijft en geregeld opduikt in Charleroi. De man heeft toegegeven dat hij de cocaïne verkocht aan Brigou, maar betwist dat dit tot de man zijn dood heeft geleid. Brigou zou al maanden een trouwe klant van hem zijn geweest. En eerste klasser KV Kortrijk heeft een nieuwe hoofdtrainer. Daniel Beichler, een Oostenrijker van 37, die eerder